0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. Nog een klein kwartier en het is zover. Het hoogtepunt van de maansverduistering. En dat amper 2 weken na de zonsverduistering. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
4: De maansverduistering ontstaat omdat de zon, aarde en maan op één lijn staan. En de aarde die werpt dan haar schaduw op de maan, waardoor een deel van het maanoppervlak in het duister gehuld wordt. Die bereikt trouwens haar hoogtepunt rond 6:15. De maan staat dan in het westen net boven de horizon, dus zorgt dat je een vrij zicht hebt.
3: Voor een maansverduistering heb je geen eclipsbril nodig. Voor een volledige maansverduistering is het wachten tot 31 december 2028. Er is gisteravond gevoetbald. Met Anderlecht dat in de laatste voorronde van de Europa League Kairat Almaty uit Kazachstan klopte met 3-0, nadat het eerder ook al de heenwedstrijd won. Ook Union speelt Europa League. En geen Europa League voor STVV. Zij verloren van Omonia Nicosia uit Cyprus met 4-2. STVV zakt daardoor naar de groepsfase van de Conference League. En ook AA Gent speelt de Conference League. Het versloeg het Schotse Hibernian met 2-3 na een doelpunt in de extra tijd. Gent stond nogthans tot zo'n 10 minuten voor het einde 2-1 achter, maar de wedstrijd draaide dus volledig. Deze middag wordt er geloot wie tegen wie speelt in zowel de Conference als de Europa League. En atletiek. Op de Diamond League in Zwitserland zijn 2 wereldrecords verbroken. De Amerikaanse Masai Russell liep naar een nieuw wereldrecord op de 100 meter horde. Ze liep naar een tijd van 12 seconden en 900ste. Op de 400 meter horde verbeterde de Braziliaan Alisson dos Santos het wereldrecord. Hij liep een tijd van 45 seconden en 95 honderdste. De dag start overwegend droog met afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen, hier en daar ook met onweer. Temperaturen gaan niet boven de 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.

0: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Boek snel de allerlaatste tickets op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten.
1: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: Immoscoop, man!
2: Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
3: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat zijn een cape.
1: Hè? Ah, een cape?
3: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
6: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
7: IKEA-tip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
7: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
7: Voorwaarden op ikea.be.
10: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
11: Wat? 150 baht?
10: Schatje, dat is 4 euro.
11: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
10: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
12: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
13: Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor 333 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Wienerberger. Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
2: Natuurlijk, Danne.
3: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
1: Wienerberger.
3: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
4: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.

0: Met een Buzzypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
3: Mammekes!
4: Bompie!
3: Die zijn augustus, hè?
5: Ja, ja, dat weten we.
3: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
6: Ja, ja, dat weten we.
3: En om ons huisje wat op te frissen.
5: Ja, ja, schilderen en zo.
3: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
6: Wat blief,
7: dat wisten we niet.
3: Dat weet het nu.
7: Naar Gamma!
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma.
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
10: Amai jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen.
11: Wat zit er tussen, mama?
10: Jacques.
11: Jacques?
10: Chocoladezaakje, slimmetje.
11: Ah.
10: Matinetjes.
11: Oh, wauw, van Jacques.
12: Terug naar school met Chocoladezaakje. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
13: Schat, ik zie je graag.
14: Ja, maar...
13: Maar nee, geen maar.
14: Oh.
15: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
16: Van Haren, Van Haren.
17: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
16: Van Haren, Van Haren.
17: Omdat we van schoenen houden.
18: Hallo, Kevin hier van Prik en Tik Qualidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prik en Tik twee duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
19: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
20: Willy.
21: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
22: Het nieuws van 7 uur.
23: Goedemorgen. De dodentol in Nepal en Tibet is opnieuw bijgesteld. Er zijn nu al zeker 469 doden geteld, dat meldt de Nepalese politie. Het aantal vermisten is heel onduidelijk. Sommige bronnen spreken van honderden, andere gaan boven de 1000. Onder de vermisten zijn ook nog 3 Belgen. Intussen wordt de vrees voor een tweede vloedgolf daar al maar groter. Een aardeverschuiving heeft er een grote natuurlijke dam van aarde, rotsen en puin veroorzaakt. En die dreigt mogelijk te breken. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
24: Daar is dan ondertussen al water in blijven staan. We spreken daar al over 2 miljoen kubieke meter water. Dat zijn ongeveer 800 Olympische zwembaden om je dat in te beelden. En men verwacht door de regen van de komende dagen dat er nog eens 3 miljoen kubieke meter bij gaat komen. Men is natuurlijk schrik als die natuurlijke dam breekt, dat je dan opnieuw met zware overstromingen zit.
23: Wie nu nog hoopt om iets te zien van de maansverduistering, is eraan voor de moeite. Te laat. Rond 6:15 was de maan voor 93% bedekt door de schaduw van de aarde. Voor de eerstvolgende volledige maansverduistering is het nog wachten tot 31 december 2028. Anderlecht heeft zich gisteravond probleemloos kunnen plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. Het won met 3-0 van het Kazachse Kairat Almaty. Eerder had het ook al de heenwedstrijd gewonnen. Je hoort kapitein Colin Kozemans.
25: We hebben geprobeerd om met veel intensiteit aan die wedstrijd te starten en ook gewoon de juiste dingen te blijven doen. Hetgeen waar wij willen voor staan te brengen. En ja, goed, kan altijd wel een keer een bal doorkomen. Maar goed, uiteindelijk de tweede helft ook goed gespeeld. En als je dan al die blije gezichten ziet in het stadion, doet enorm veel deugd.
23: Union had zich ook al geplaatst voor de Europa League. STVV slaagde daar gisteren niet in. Het verloor met 4-2 van Omonia Nicosia uit Cyprus en zakt naar de groepsfase van de Conference League. Daar zal ook A-agent in actie komen, dankzij een 2-3 overwinning tegen het Schotse Hibernian. Deze middag wordt er geloot wie tegen wie speelt in de Conference en de Europa League. Er is een datum voor de volgende Ros Beijaard-omgang, 2 juni 2030. Dan zal het legendarische Ros opnieuw door de straten van Dendermonde trekken met de 4 heemskinderen op de rug. Dat heeft de stad gisteravond bekendgemaakt. De Ros Beijaard-omgang vindt normaal om de 10 jaar plaats. Omdat de vorige editie 2 jaar werd uitgesteld door corona, zit er nu maar 8 jaar tussen. De dag start overwegend droog met afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen, hier en daar ook met onweer. Temperaturen gaan niet boven de 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
0: Het echt legendarische Ros zie ik hier voor mij staan vanmorgen. Om eerlijk te zijn, welkom Sien.
1: Thomas en Sien.
0: Hallo.
4: Je moet niet wachten tot 2030 om het legendarische Ros te zien.
0: Hij komt elke dag buiten. Hopla. Maar kijk, we zijn vertrokken. Goedemorgen, het is al vrij.

0: voor eeuwig en drie dagen recht in mijn hart. Nina Persson van Cardigans. My favorite game. Heel goedemorgen. Welkom bij Willy. Bijna 7 over 7 en we beleven samen alweer vrijdag 28 augustus. Een heel goedemorgen. Enfin, ik hoop een goedemorgen. Ik maak mij een klein beetje zorgen over één Willy die al een bericht heeft gestuurd. Het zijn veel Willy's die al een bericht hebben gestuurd. Maar één Willy maak ik een beetje zorgen over. Het bericht van Christophe doet vermoeden dat hij ten prooi is gevallen van... Ik vrees een herseninfarct of zo. Ik ga het proberen voor te... Die de lasten van Sivons van Weken van Fischenbouwen zal doen.
1: Ah, Christophe, ja. Die heeft het in zijn plaatselijk dialect doorgestuurd. Ja.
0: En het gaat hem voor de windstreek, hoop ik.
1: Dus je noemt West-Vlamingen per definitie dan...
0: Nee, maar ik dacht, de letters staan zo in een rare volgorde en zoveel medeklinkers en zo. Geen probleem.
1: Ja, het is inderdaad wel wat werk om te ontcijferen.
0: Welkom, Christophe.
1: Dus het algemeen Nederlands is...
0: Leuke denkpuzzel, dank u. Kan van pas komen op vrijdag. Goed, vriend, het is een bijzondere dag wel, want de column van Jan Segers in het laatste nieuws geeft het al aan. Is helemaal gewijd aan media-fenomeen Ruben van Gucht. Vandaag start Happy Hour, de vrijdagse talkshow van Ruben van Gucht. Net op tijd, zegt hij, want hij was al... Het was al gisteren geleden dat we hem op een scherm zagen. Overal is wel echt een understatement voor Rubens graad van alomtegenwoordigheid dit najaar. Hij zal opduiken in maar liefst 13 programma's, alstublieft. Voor de andere 64 was hij overigens ook gevraagd, zegt hij. Straks hebben we hem te gast.
1: Ja, normaal gezien toch, hè? Je weet dan nooit of hij wel zal opduiken. Want met die drukke agenda, maar ik denk het wel. Hè?
0: Maar ik denk dat dat is net het wonder bij Ruben.
1: Dat is wel waar.
0: Ik denk dat hij nog geen enkele afspraak gemist heeft.
1: Dat is waar.
0: Hoe hij dat precies doet. Zelfs de geboorte van zijn kind was erbij. Ik snap niet hoe hij het combineert. Ik snap het echt niet. Maar het zijn allemaal vragen die we kunnen stellen. Als je zelf eventueel een vraag hebt voor Ruben, dan mag je ze sturen. Wie weet stellen ze.
1: Het zal wel pas rond 5 à 9 zijn.
0: Ja, voilà. Je hebt ruimschoots de tijd om daarover na te denken. En Ruben kan hopelijk nog wat uitslapen dan. Goed, hartelijk welkom. Als er wilde plannen zijn voor de vrijdag of voor het weekend, dan verneem ik ze heel graag. Heb jij er nog iets aan toe te voegen, Sien?
1: Nee. Music that matters.

0: Ziggy Stardust van David Bowie. 7:15.
1: Veel ouders van kinderen in de lagere school zullen het herkennen, denk ik, of de kleuterschool. De week voor de vakantie, dus deze week, moet je dan eens op één avond naar de school voor de infoavond. Ja. Klaskennismaking. Bij ons is dat dus vanavond. En hoewel mijn dochter al heel de vakantie er erg naar uitkijkt om terug naar school te gaan volgende week, wil ze dan toch niet naar die infoavond.
0: Niet.
1: Dus al heel de week, ik wil niet mee, jullie moeten alleen gaan.
0: Ze wil gewoon rustig eens op haar gemak thuis zijn.
1: Misschien wel. Maar gisteren,
0: zijn jullie beu?
1: Ik vroeg dan door gisteren van, maar waarom wil je nu toch vanavond niet gaan? Dat is toch plezant? Je ziet je vriendinnetjes terug. Ja. Je wilt al heel de vakantie opnieuw naar school.
0: En dan
1: zeggen ze wel echt iets heel moois. Van, ja, maar mama, dan voelt dat al vandaag als 1 september, dan is dat gevoel volgende week niet hetzelfde.
0: Amai.
1: Als je dan na 2 maanden terug op die school komt van, oh, ik heb dit gemist en dan is het is zo'n valse 1 september vanavond.
0: Ze willen het volle effect voelen op 1 september.
1: Ja. Want dan moet je daarna weer een jaar wachten voor ik dat gevoel heb. Maar, dat is toch echt heel schattig.
0: Wel bijzonder ook. Ja. Een kind dat de hele zomervakantie maar naar één ding uitkijkt.
1: Ja, 1 september.
0: 1 september.
1: Ja.
0: Ja.
1: Het is echt enorm. Ja, maar ik vind dat goed, hè, want ze gaat super graag naar school. Dus ik hoop dat vast te houden totdat ze 18 is.
0: Zo lang mogelijk. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, mijn jongste mini, exact hetzelfde.
1: Ah, voilà.
0: Ik wil naar school.
1: Ja.
0: Ik hoop dat het niet aan ons ligt, zien.
1: Ja.
0: Allee, underdog.

0: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Allee, ja, ik kook er nu niet met lokale ingrediënten. Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag Annelien Korevits, Alex Agnew en Tom Bonen. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
3: VTM, kleurt je dag.
4: Van Haren, Van Haren.
5: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
4: Van Haren, Van Haren.
5: Omdat we van schoenen houden.
6: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
7: 35% op kipfilet. Yes! Kipmelpelmoes deze week.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
8: Thomas en Sien.

0: Je hoorde Soulwax, natuurlijk met Much Against Everyone's Advice, die gaan met Angèle iets nieuws maken, zeg ik.
1: Ah ja, inderdaad. Ja.
0: Cool. Dit is een nieuwe van Queens of the Stone Age. Net

0: Other, een beetje tongue twister, een nieuwe single van Queens of the Stone Age, voorloper van een album dat op 30 oktober zou verschijnen. Perfect. Heet dat? Met een H achter. Ik weet niet precies waarom.
1: Perfect. Ah ja, omdat niks dus echt perfect is.
0: Ah,
1: dus ze spelen ermee, snap je?
0: Geniaal. Ja. We kunnen er niet omheen. We zitten met een drama. We zitten wellicht met een drama.
1: Maar een goed drama. Ik ben blij met het drama, want het gaat misschien eindelijk dingen veranderen.
0: Ja, misschien dat wel echt de spreekwoordelijke stok achter de deur is, want het raakt ons in het diepste van onze ziel. Het zal impact hebben op onze grootste vaderlandse trots. Heb ik het even niet over Ruben van Gucht, 2 seconden, maar... De frieten.
1: De frieten. De sneak heten. Gort droge zomer heeft ervoor gezorgd dat de aardappeloogst grotendeels mislukt is. Zeer pijnlijk verdikt voor de Belgische akkers.
0: De patatjes zijn zo groot als de pingpongbal.
1: Ja.
0: Drama.
1: Ja, daar kan je dus natuurlijk geen grote frietjes van snijden als je maar een klein patatje hebt.
0: Voilà. Wat je krijgt zijn dus venijnig korte frietjes waarmee we het zullen moeten stellen. Willis Nillis. Het soort formaat frietjes waarvan we allemaal weten dat dat degene zijn die nadat je zo'n maxi-pak hebt binnengewerkt, krom van de spijt, op de vloer bent beland. Die droge dreveltjes die zo tussen de mazen van net helemaal onderaan zijn blijven liggen en niemand ooit nog opeet.
1: Die te hard zijn ook, hè?
0: Ja. Dat wordt de nieuwe standaard.
1: Ja. Het enige voordeel van de patatjes is dat ze nog steeds dezelfde smaak hebben.
0: Dat is positief.
1: Dus er is niks aan de smaak veranderd.
0: Nee, maar ze zijn klein, maar ze smaken niet naar kak. Leuk!
1: Maar kijk, misschien... dat we nu wel eens rekening houden met klimaatopwarming.
0: Dat is gewoon goed proberen. Mayonaise in onze schedel. Allee, een danske. En doen we over.

0: super schattig zeg. Anne wekt ons met een prachtige, hartvormige aardbei. Een foto heeft ze daarvan gemaakt. Het is een beetje het formaat van de patatten tegenwoordig. Kansenaal van Deus.
1: Heb je die gezien op Pukkelpop? Die waren er ook, hè? Op Pukkelpop, Deus.
0: Ah.
1: Toch?
0: Wat?
1: Die stond er op Pukkelpop? Nee. Waren die daar niet?
0: Oh.
1: Heb ik iets verkeerd?
0: Ik heb iets gemist. Deus, Pukkelpop, nee.
1: Ja, toch?
0: Nee.
1: Maar jawel.
0: Echt?
1: Maar jawel, ik heb daar foto's en filmpjes.
0: Wacht, wat kunnen we... Wacht, we gaan... Mijn brein is gevallen.
1: Wel, Deus stond op Pukkelpop.
0: Ah, ja, oké. Okay. Totaal gemist.
1: Oké.
0: Okay. Nee.
1: Ah, jij was daar, ik niet.
0: Ja, oké. Okay, maar volgens mij Deus ook niet, maar goed. Maakt niet uit. De thermos is er, bij ons nog. Straks hopelijk bij jou.
1: En als je die thermos wil winnen, dan stuur je nu thermos in de app. Zo simpel is het. Zo meteen spelen we.
2: Willy. Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Lotto is op zoek naar een maag.
4: Een maag?
3: Met een baksteen erin.
4: Ah, zo.
3: Om je droomwoning te bouwen.
4: Ik zie graag een strakke vermette.
3: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
4: Hoe dat?
5: C'est si bon.
3: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bami goreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag. Dovi
7: keuken. Wij maken uw keuken in België.
9: Thomas en Sien.
0: Deze stond op Pukkelpop, het is waar. Het is wel donderdag. En laat Ruben van Gucht nu even in mij kruipen. Dat is niet echt een officiële dag, want ik was er nog niet. Het is een beetje meer de pre-dag, hè. Zie, laten we eerlijk zijn. Hè.
1: Headliners podium, komen later.
0: Echte headliners komen later. Niet wel jammer, want ik had dat wel graag gezien. Maar het was inderdaad, het hoofdpodium is aan de open. De rest is nog aan het voorzichtig passeren richting Pukkelpop. Maar je had gelijk. Graag toe, maar toch. Dadelijk, een thermos te binnen. Stuur maar.

0: Kids van MGMT. We gaan de laatste thermos van de week weggeven. En misschien wel aan Geert. Goedemorgen, Geert.
1: Goedemorgen.
2: Hallo, Geert.
0: Mag ik zo vrijpostig zijn om al naar jouw weekendplannen te vragen?
1: Morgen is het morgenavond een feestje van iemand dat verjaart. En zondag is het een beetje uitrusten.
2: Schitterend.
0: Perfect weekend.
2: Perfect weekend.
0: Je speelt tegen Anne. Dag,
3: Anne. Goedemorgen.
0: Heb jij goede vooruitzichten?
3: Nog niet echt concrete plannen.
2: Dat zijn eigenlijk de allerbeste weekends. Dat is echt waar. Geen plan, we zien wel. Dat is mijn favoriete invulling van een weekend. Maar goed, we dwalen af. Het is nog niet weekend. Eerste opperste concentratie, want een van jullie zou zomaar even trotse bezitter van de felbegeerde thermos van Willy kunnen worden. Bedoeling is om te raden welke artiest nog niet meteen wakker is als je denkt te weten. Roep je eigen naam, is het juist, dan win je de thermos. Is het verkeerd, dan gaat hij naar de tegenpartij en win je wel nog een pet. Geert en Anne. Zijn jullie er klaar voor?
3: Ja.
2: Oké. Opgelet. Dit is vandaag de opgave.
1: Geert.
2: Dat is een snelle reactie, Geert. Heel snel iets herkend. Is het de juiste artiest of band? Is uiteraard de vraag. Wie meen jij gehoord te hebben?
1: In Excess.
3: Ja.
0: Anne zegt ook al ja.
2: Ja. Met matig enthousiasme, want Geert was er heel snel bij. Goed gedaan, Geert.
1: Dank je.
2: Wauw. Het is dat... Ja, de mondharmonicaatje in het begin. Hè. Zelfs niet goed wakker kan je het wel herkennen. Maar het was toch spectaculair goed gedaan. Jij bent wakker, Geert. Dat is wel duidelijk. De thermos is voor jou. Veel plezier. Anne, jij bent een pet. Hopelijk ben je er ook blij mee.
3: Ja, zeker.
2: Oké, dan wens ik jullie beiden... een prettig weekend. Dag Anne, dag Geert. Bye bye.
1: Voor jullie, dank je.

0: Suicide Blonde van INXS. Dat was de artiest, de band die nog niet zo meteen wakker was te noemen.
1: Deus was wellicht niet jouw hoogtepunt op Pukkelpop, want...
0: Ik was er niet, ik was er niet, in tegenstelling tot Deus. De predag van Pukkelpop bedoel je?
1: Ja. Maar je moet wel nog eens nadenken over een ander hoogtepunt, want daar...

0: Mechelse band is. Ja. Zijn kakkers. Het is niet slecht bedoeld, hè. Rex. Van Mechelen, hè.
1: Ja, ja, ja.
0: Toen ze ontbouwd storen en zo. Ja. Met de kakkers, hè.
1: Met de kakkers. Ja. Oké.
0: Okay. Ja, dank.
1: Vanavond gaat Annelies nogmaals op Willy te horen zijn naar Classics, want ze neemt de vrijdagavond van Wim Oosterling nog een keertje over.
0: Amai, ja.
1: En ze gaat op verzoek. Ze vraagt wat jouw favoriete herinnering is aan afgelopen zomer. Een muzikale herinnering, dus dat is voor straks.

0: voor eeuwig en drie dagen. Bloed, mooi, no surprises van Radiohead. Dadelijk nieuws van 8.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen. Elektrische wagens zijn te stil en daardoor gevaarlijk voor zwakke weggebruikers, zeker als ze traag rijden. Verkeersveiligheidsinstituut FIAS heeft dat onderzocht. Elektrische wagens zijn wettelijk verplicht om geluid te produceren bij lage snelheden, maar dat is niet voldoende om het veilig te houden, zegt Stef Willems van FIAS.
6: Aan 10 km per uur worden ze bijna in 4 op de 10 gevallen niet waargenomen. Vanaf 20 km per uur zijn het vooral de hybride wagens. 1 op de 5 hybride wagens werd niet waargenomen door die proefpersonen. Vandaar dat we voorstellen om er ook voor te zorgen dat bij heel lage snelheden dat het verplichte geluidsniveau toch ietsje hoger wordt.
5: FIAS wil ook dat elke elektrische auto hetzelfde geluid maakt. Nu verschilt dat per merk. De dodentol in Nepal en Tibet is opnieuw bijgesteld. Er zijn nu al zeker 472 doden geteld. Het aantal vermisten is heel onduidelijk. Sommige bronnen spreken van honderden, andere gaan boven de 1000. Onder de vermisten zijn ook nog 3 Belgen. Intussen wordt de vrees voor een tweede vloedgolf daar al maar groter. Een aardeverschuiving heeft er een grote natuurlijke dam van aarde, rotsen en puin veroorzaakt. Die dreigt mogelijk te breken. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
7: Daar is al ondertussen al water in blijven staan. We spreken daar al over 2 miljoen kubieke meter water. Dat zijn ongeveer 800 Olympische zwembaden, om je dat in te beelden. En men verwacht door de regen van de komende dagen dat er nog eens 3 miljoen kubieke meter bij gaat komen. Men is natuurlijk schrik als die natuurlijke dam breekt, dat je dan opnieuw met zware overstromingen zit.
5: Anderlecht heeft zich gisteravond probleemloos kunnen plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. Het won met 3-0 van het Kazachse Kairat Almaty. Eerder had het ook al de heenwedstrijd gewonnen. Je hoort kapitein Colin Kozemans.
8: We hebben geprobeerd om met veel intensiteit aan die wedstrijd te starten en ook gewoon de juiste dingen te blijven doen. Hetgeen waar wij willen voor staan te brengen. En ja goed, het kan altijd wel een keer een bal doorkomen, maar goed, uiteindelijk de tweede helft ook goed gespeeld. En als je dan al die blije gezichten ziet in het stadion, doet enorm veel deugd.
5: Union had zich ook al geplaatst voor de Europa League. SCVV slaagde daar gisteren niet in. Het verloren met 4-2 van Omonia Nicosia uit Cyprus en zakt naar de groepsfase van de Conference League. Daar zal ook AA Gent in actie komen, dankzij een 2-3 overwinning tegen het Schotse Hibernian. Deze middag wordt er geloot wie tegen wie speelt in de Conference en de Europa League. En je moet niet schrikken als je frieten in de frituur een pak korter zijn. Het kletsnatte voorjaar en de droge zomer hebben ervoor gezorgd dat de aardappelen niet meer verder gegroeid zijn. Daardoor zijn de normen van minstens 5 cm diameter en 7 cm lengte vaak niet gehaald. Dat schrijft HLN. Of je pak friet daardoor ook duurder wordt, is nog niet duidelijk. De dag start overwegend droog met afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen, hier en daar ook met onweer. Temperaturen gaan niet boven de 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
0: Niet schrikken, hè, zien als je frietjes zo klein zijn. Wel schrikken als ze, ja...
3: Thomas en Sien.
0: Geheel per ongeluk daardoor dwars in je strot komen te zitten wegens zo klein. Dan... is het wel het moment om te schrikken.
9: Het verschil tussen een visgraat en een friet wordt steeds kleiner.
0: Ja, is goed. Nu mayonaise, dat smeert goed, hè. Vanavond.

0: Ja.
1: Intergalactic van Beastie Boys. Goedemorgen, 6 over 8, vrijdag 28 augustus. Ik heb de indruk dat er ook mensen nog niet doorhebben dat wij ondertussen al een hele week opnieuw bezig zijn met de ochtend.
0: Geen probleem, hè.
1: Nee.
0: Het is voor iedereen, enfin, het is voor sommigen nog vakantie en die hebben daar alle recht toe. Maar kijk, het klopt wel. Ja, we zijn dus al even bezig.
1: Als mensen dan maandag inpikken, dan gaat het lijken alsof we al meteen zo opnieuw mega gerodeerd zijn, terwijl we stiekem al een week bezig zijn.
0: Ja. Beetje opvallend daarnet tijdens het nieuws, dat plots toch wel wordt bemerkt dat die elektrische wagens, als ze traag rijden, niet genoeg geluid produceren. Ik vond dat nogthans. Ik zie maken ze een beetje Star Wars-achtige drone.
1: Als je aan het fietsen bent, hoor je dat echt niet. Dat is echt een giga verschil, vind ik.
0: Ah, ja, dus
1: ja. Ik snap de problematiek wel.
0: Ja, maar wat moeten we misschien, voor iemand anders ons voor is alweer, proberen zelf mee dat geluid aan te bepalen voor als ze traag rijden? Ik had een kleine suggestie, het is nu echt heel kort dag. Ik heb er niet echt grondig mijn werk van gemaakt, want ik werd er samen met jou mee geconfronteerd tijdens het nieuws van 8 uur natuurlijk. Maar eventueel, als ze echt traag rijden, dus we hebben het zo rond de 10 km/u, dan zijn ze echt te stil. Had ik een kleine suggestie ter vervanging van die...
1: Maar dat er dan zo'n trigger begint en...
0: Ja,
1: dan...
0: dat gewoon duidelijk is, want inderdaad zo... Dat is het
1: onhoorbaar.
0: Maar ik dacht eventueel, dus bij 10 km/u voor alle elektrische wagens, dan is dat ook gewoon meteen duidelijk, zou ik hiervoor gaan. En dan één stuk door, hè. Dan is dat duidelijk. Ook achteruit, hier gaan we. Dat is duidelijk. Dat hoort iedereen. Wat denkt u? Wat denkt u?
1: Ja?
0: Dat lang duurt.
1: Maar je bedoelt alle wagens?
0: Ja, alle wagens hetzelfde. Hè?
1: Maar misschien kan dat per merk ook verschillen.
0: Nee.
1: Pas op, Jan.
0: Want dan denkt u van, dat is een ludieke kremkar of zo. En poef en weer erom. La. Allemaal hetzelfde.
1: Ja.
0: En achteraf dan ook niet komen zagen. Hè?
1: Die offspring gaat blij zijn, hoor. Als ze dat verkocht krijgen.
0: Kijk, ja, die mogen ook. Ziet die dat? Ja. Tuurlijk. Voilà, jij geeft dat door.
1: Ja. Willy.
0: Moet ik nog iets interessants zeggen? Nee, toch?
1: Ja, ik kan hier onmogelijk nog over geraken.
0: Ik
1: wou het nog even over de staatsbonds hebben, maar ja, dat is...
0: Maar de staatsbonds?
1: Dat valt in het niks natuurlijk.
0: Ook interessant, nee. Ja. Straks misschien dan?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Hou je schrap, vrienden. Straks meer over de staatsbonds.

0: Cars Go van Arcade Fire.
1: Het is 8:15. Eens luisteren naar wat we van het weer mogen verwachten. De
0: Weerbilly. Frank had ons gisteren gewaarschuwd voor mogelijk best wel hevig onweer. Natuurlijk, onweer is een lokaal gegeven. Ik heb er weinig van gemerkt in Gent. Frank, heb jij iets gemerkt?
2: Wel, ik moet eerlijk toegeven, ik heb het wel gemerkt, ja. En ik vermoed dat het onweer vooral rond mijn vliegtuig
1: smeet. Oh nee!
2: Ik ben gisteren teruggevlogen. En het was, ik vond het heel bizar. Of hij dat, ik moet toegeven, het was goed aan het schudden. Hè. Er zaten echt wel luchtzakken in. Ja. En op een bepaald moment, was heel vreemd, begonnen die stewardessen door de gang zo te lopen. En ik dacht dan, dat is al niet echt een goed teken natuurlijk. Vonden ze ook aan te kondigen dat we die emergency kaart toch maar eens moesten goed bekijken nog.
1: Nee, dat wilde echt niet horen.
0: En moest u zwemvestje al opblazen of nog niet?
2: Ja, de lichting ging uit en de exit signs die stonden alleen nog aan.
0: Oh my, dat is echt de introductie van een griezelfilm. Waarom doen ze dat?
2: Ja.
0: Kan toch niet?
2: Ja.
0: Iedereen oké, totdat je dat doet. Ja.
2: Ja, en ik was dan nog eens zo'n serie aan het bekijken. Dus ik was eigenlijk van mij niks bewust. Oké, dat vliegtuig aan het schudden was wel. Dus op een bepaald moment had ik zoiets van, ik toch weer even mijn oorradingsjes uit doen. Ja. Ik dacht echt van, heel bizar. En als we dan uiteindelijk geland waren, begon iedereen nog te applaudisseren. Dus ik heb al zoveel gevlogen, maar heel bizar gegeven. Het is echt zoiets, waar bevind ik mij? En het is gewoon een lijnvliegtuig, die eventjes wat schudt. Oké, redelijk wat, daar ben ik van overtuigd. Voor sommigen dat misschien wat scary is, maar meer dan dat was het nu ook weer niet. Hè?
0: Oef. Ik vraag me af, want het zou ons ver leiden, we moeten het zeker misschien nog even kort over het weer hebben. Maar als dat inslaagt op een vliegtuig, dat is niet geaard, hè? Want er is geen, het vliegt, er is geen aard. Waar gaat die dan naartoe? Weet jij dat dan?
2: Ja, die kunnen daar tegen, hè? Dus die zijn daar effectief tegen bestand. Dus dat is in principe geen probleem.
0: Het kan alleen zijn dat de radio even uitvalt of zo.
2: dat alles uitvalt. Een beetje
0: elektronica problemen. Ja, goed.
2: In zekere zin is het zo, als een vliegtuig zelfs als een twee motoren uitvallen, dat die nog een tijdje blijft zweven. Dus,
0: niks aan het handje.
2: Het is een veilig vervoermiddel, daar ben ik echt van overtuigd. Okay. Ja.
0: Goed.
1: En dus mogen we vandaag ook nog onweer verwachten, Frank?
2: Ja, wel, het is eigenlijk zo dat in principe in potentie is het wel zo dat het nog zeer onstabiel kan zijn. Er zijn ten zuiden van ons land vooral nog felle onweersbuien die gaan over het land trekken. Hou daar zeker in één keer mee. Hè. Dus eentje kan altijd fel zijn. Hè. Dus als je dan in het open veld zit of zo, als je gaat wandelen, zeker rekening mee houden. Voor de rest gaat het af en toe fel regenen. Hè. Dus ook hagel is niet helemaal uitgestoten. Felle windstoten zijn mogelijk. Dus vandaag toch nog een zeer wisselvallig dagje. Het verschil is wel dat het niet meer zo warm wordt. Hè. Graad of 20. Dat is nog de maximumtemperatuur. En aan het weekend is het helemaal voorbij, die onstabiliteit. Enfin, het gaat erom dat het dan effectief tot wat regen of enkele buien kan komen. Licht wisselvallig weer, typisch Belgisch weer een beetje, zou ik zeggen. Met altijd temperatuur ergens rond de 20, 22 graden. Dus nog eventjes vandaag zo heb ik de indruk van, die echte warmte, die onstabiliteit moet er nog even uit. En daarna zijn we weer vertrokken voor een wisselvallig weer. Hè.
0: Ja, eigenlijk de hele week wel kans opbuigen de hele tijd.
2: Ja, ook volgende week. Hè. Ja, begin van de schoolweek. Nee, het ziet er niet zo goed uit. Ik had het met mijn dochters over en die hadden zoiets van, papa, is die waar? En hier en daar een ginderel in de regen naar de trein moeten toestanden. Ja, dat zou wel best kunnen, inderdaad. Ja.
0: Oké,
1: maar dat zullen we dan morgen en maandag verder bespreken. Dankjewel, Frank, en een veilige dag vandaag.
2: is goed. Dankjewel.
0: De Weerbilly. Oh, jong. Draai niet zoveel, maar ik heb er zwak voor wel. Dead or Alive. Stock Aitken, Waterman en hun best te doen. You spin me round like a record.

0: Aitken en Waterman. Toch twee Charles die de jaren 80 gekleurd hebben op unieke wijze. En zelfs een stuk van de jaren 90 ook nog. Heel veel fijne reacties in de app eigenlijk. Een gewaagd nummer toch op jullie? Hier zie je, het staat ook in mijn favoriete lijst hoor. Thomas, wees gerust. Hopla, op vrijdag mag er eens feestje zijn, Annelies. Zeker, met veel plezier. Een aantal mensen voelen zich ook weer 16. Ja, kijk, dat krijg je dan. Dead or Alive.
1: Bollekepap.
0: Oh ja, groet nieuwe rubriek.
2: Als ik dat nummer hoor, dan voel ik me eerder zo 50. Bij mij heeft dat omgekeerde effect.
0: Maar je bent toch fan, of niet?
2: Jawel, okay. Zeker wel. Het is een heel plezant nummer.
0: Dat is goed,
2: ja. Sorry, ja, Bollekepap.
0: Ja, Bollekepap, groet nieuwe rubriek. Nu al echt een ongelooflijk succes te noemen, natuurlijk. Ja.
2: Elke dag schotelen we je een dilemma voor en jij moet antwoorden met de rockster die het beste antwoord biedt op dat dilemma. Dat is voor zometeen.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
4: Thomas en Sien.

0: zometeen, daar had ik je toch wel aan. Dat is, je doet dat en ja, je doet dat eigenlijk op het einde van augustus en je denkt, wauw, geniaal, pollekenpap. Maar ik vraag mij nu al af, van, hadden we dat wel moeten doen? Maar het concept op zich is goed, maar gewoon elke dag pollekenpap moeten zeggen, dat wordt misschien slopend op de duur.
1: Het staat niet in steen gebeiteld. Hè. Wij kunnen de titel van ons spelletje echt nog wel veranderen.
0: Ja. Vooralsnog heet het toch nog steeds...
2: Pollekenpap.
0: Juist. Voilà. Dat is een geniaal concept eigenlijk, waarin er dus een dilemma wordt gesteld.
1: Ja.
0: Tussen twee muzikanten.
1: Ja, en jij moet dan kiezen welke muzikant het beste bij de vraag past. Het beste antwoord geeft op de vraag. Dat doe je door de app te openen en op de homepage zie je dan onmiddellijk die poll staan. De vraag van vandaag is... Wie kent volgens jou de plezantste plekjes in Engeland? Alex Turner van Arctic Monkeys of Mick Jagger van de Rolling Stones uiteraard. Dus wie kies je, Alex Turner of Mick Jagger? Wie kent de plezantste plekjes in Engeland?
0: Ik vind het een moeilijke. Maar het is
1: heel moeilijk.
0: Het is vrij. Wie kies jij, Sien?
1: Ik ben geneigd om voor Alex Turner te kiezen. Weet je waarom? Mick Jagger, ik denk dat hij heel veel... Ik weet niet waarom ik dat denk, van die homeparties doet. Hij en zijn vrienden hebben zoveel landgoeden, of landgoederen, waar die gewoon perfecte homeparties kunnen geven. Ja. En ik denk dat de leukste plekjes in de stad dan weer gekend zijn door Alex Turner.
0: Ja.
1: Dat is mijn idee.
0: Maar zo'n leuke homeparty met Mick Jagger, ook niet verkeerd.
1: Dat is waar.
0: Nee, ik snap het wel. Ik ga dan gewoon, al was het maar om hem gewoon alle eer en glorie, ik ga voor Mick Jagger gaan. Want ik denk ook, wat er misschien een valkuil zou kunnen zijn bij Alex Turner, is zo van een van die hippe vogelshit gaan zitten.
1: Ja, maar dat,
0: waar je weet van...
1: That's where I come in.
0: Ja, ik weet, maar zo, allee, dat hebben we hier ook al. En, dan zo, en wat doen van als we het uitgevonden hebben. Maar dat is gewoon dezelfde shit als dat in Gent, Antwerpen... Ja, ik ging bijna Leuven zeggen, maar...
2: Pollekenpap.
0: Toch de meeste beschaafde plekken makkelijk vindt. En waar ik denk, ja, dat ken ik wel. Ja, dat is goed. Ja, natuurwijn, ja. Ik heb nu al zuur, geen probleem. Zo, dat. Snap je? Dus ja.
1: Ja,
0: vandaar
1: en daar ga ik voor.
0: Oké. Okay. Prima. Maar wat ga jij voor? Stuur maar door, de app openen en het pollekenpap invullen. Dadelijk draaien we daarbij de passende plaat. Eerst een bloedmond.

0: ja, het zou ook wel kunnen dat je dan met Jagger op pad bent en denkt van, oh, look, look, here, here is a really nice venue. En, oh ja, nee, gesloten, sorry, dat was jaren 80.
1: Kan ook, hè?
0: Kan ook.
2: Oh ja, maar zo echt te veel verhalen. Zo van, je had er moeten bij zijn.
0: Ja. Oh. Dat is nu niet meer, nu is de Kentucky Fried Chicken, maar vroeger. Oh, heerlijke plek, heerlijke plek. Ja, kan allemaal, hè.
3: Bollekepap.
0: Inderdaad. Heel belangrijke vraag. Wie zou volgens jou de beste plekjes in Engeland kunnen tonen tijdens een rondleiding? Voor wie ga je? Eric Turner van Arctic Monkeys of voor Mick Jagger van de Rolling Stones? Het is duidelijk, hè.
2: Ja, maar het is toch serieus aangepast wel sinds we gezegd hebben van... Ja, wat oudere verhalen van, je had er moeten bij zijn en van,
0: Ja.
2: Maar het is alsnog wel gewoon ik echt Mick Jagger geworden.
0: Mijn pleidooi was ijzersterk, bedoel je eigenlijk.
2: Ja, maar...
0: Dank je wel. Goed, Rolling Stones, Brown Sugar.
3: Vol

0: Johnny heeft iets raar voor. Hij is op zich niet tegen onze nieuwe rubriek genaamd Pollekepap. Alleen gaat hij telkens als hij Pollekepap hoort, gaat zijn plopmuts omhoog. Ja. Heb dat voor, jongen. Ik vermijd de vraag, waarom draag jij een plopmuts? Maar geen probleem.
1: Wat voor club zijn de Willys eigenlijk?
0: Ja?
1: Wie zijn wij?
0: Ja, ik moet u het antwoord schuldig blijven zien. Echt waar. Wat moeten we zeggen?

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die borduur!
1: Zorgt Heelan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
3: Kom dat nu niet doen.
1: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
3: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En krijg ik roze blokjes?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Wel, je hebt geen gaatjes.
4: Wel?
5: Nee, geen maar.
4: Alsof.
5: Wat blieft?
6: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
7: Lotto is op zoek naar een maag.
8: Een maag?
7: Met een baksteen erin.
8: Ah, zo.
7: Om je droomwoning te bouwen.
8: Ik zie graag een strakke fermette.
7: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
8: Hoe dan?
9: C'est si bon.
7: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
10: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
13: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
14: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
15: Thomas en Sien.

0: Evert Jong, het is poëzie, alles, alles wat Walter schrijft.
1: Jongens hebben geluk. Kijk eens mama.
0: Jongens hebben geluk, ze worden groter met een ruk.
2: Hoe verzin je het?
1: Kijk eens mama.
0: Dan kijk eens mama, zeg.

0: Volgende week is hij terug, Freek Braakman, met het echt goede nieuws. 8:15. Volgende week is het ook op met alle excuses en begint eigenlijk het nieuwe seizoen voluit met de start van een nieuw schooljaar natuurlijk op dinsdag. Dan zijn alle excuses op. Sommigen gaan natuurlijk wel op reis en het is iedereen gegund. Maar het is toch wel de kunst elkens weer om dat vakantiegevoel, alle krediet dat je opgebouwd hebt, toch zo goed als mogelijk vast te blijven houden. Heel vaak ben je dat na eigenlijk één nieuwe werkweek, schoolweek. Is het op, hè? Is dat weer weg?
1: Zelfs na een dag, eerlijk. Ja. Als je in die routine en in die chaos, vooral in het gehaast zit, dan...
0: Dan is het kalfje al verdronken.
1: We zijn elke dag op zoek naar één tip om dat vakantiegevoel toch zo goed mogelijk door te trekken in het dagelijks leven. Klein momentje, kleine actie, klein dingetje gewoon om dat vakantiegevoel iets of wat te kunnen vasthouden.
0: Ja, het kan niet stom zijn. We hebben al veel leuke suggesties gekregen. Ja, zorg dat je een soort van voorstelling hebt van al je vakantiefoto's. Ja, dubbel gevoel. Ik voel dan ook een soort van weemoed in mij dalen.
1: Op je telefoon, hè, bedoel je?
0: Ja, op je telefoon. Niet echt mijn diaprojector. Nee, dus dat kan. Het kan werken. De geur van vakantie meenemen. Ja. En dan bedoel ik niet van iets wat je misvallen is. Maar bijvoorbeeld een parfum vandaar. Of de zonnecrème. Ja. De geuren doen het goed.
1: Zand in je sokken strooien. Zodat je altijd dat schurende gevoel hebt. Ja. De hele dag lang. Ja. Supergoeie tip.
0: Ja.
1: Maar als je er nog een betere hebt, laat maar weten via de Willy-app.

0: verleng je het vakantiegevoel een week voordat het toch om zeep is? Dat is de vraag. Dat is de kunst ook wel. Het is geen gemakkelijke vraag, merk je ook. Ik kom heel snel uit bij suggesties zoals hier Frankie geeft. 10 liter sangria in de frigo zetten. Ja, oké. Kan ook. Alles kan opgelost worden met alcohol of toch een deel. Jump around. Zijn er nog suggesties?
1: Ja, er zijn heel veel brave suggesties. Bedoel ik niet slecht, want het zijn allemaal hele goeie. Zoals playlist van de reis telkens opnieuw afspelen. Of al een volgende vakantie boeken dat je iets hebt om naar uit te kijken.
0: Zeer slim.
1: Maar de iets minder brave tips, ja, daar gaan we natuurlijk goed op. Lisa. Lisa is misschien wel de winnares.
0: Lisa is voor mij ook wel de winnares. Wat is haar schitterend plan?
1: Lisa zit elke avond met haar voeten in een blauwe schelp vol zand.
0: Uit van de kindjes.
1: Ja. Na 4 aperols lijkt het een strandvakantie. De kinderen moeten wel ten alle tijde binnen blijven achter gesloten deuren.
0: Uiteraard, want het moet vakantie blijven. Ik snap het helemaal, Lisa. Allee, geniet ervan dan. Dit is Temper Trap, Sweet Disposition. Sweet.

0: Sweetest Position, Temple Trap, dadelijk nieuws van 9, meteen daarna, of toch kort daarna, hoog bezoek.
1: Ja, RVG, The Man, The Legend, is natuurlijk te zien dit najaar op elke zender, ook wellicht te horen op elke zender, dus wij kunnen niet achterblijven. Wij ontvangen hem en hij komt vertellen over zijn show vanavond op VTM.
2: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bij

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een receptje met vis.
0: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
2: Oh, zalm en papillot, chique, pas cher.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 9 uur.
5: Goedemorgen. De Noorse koning Harald is overleden. Dat bevestigt het koninklijk paleis daar. Hij sukkelde al een tijdje met zijn gezondheid. Sinds vorige week lag hij in het ziekenhuis met een bloedvergiftiging. Royalty-expert Wim de Hanschutter.
6: Met koning Harald verliest Europa zijn oudste staatshoofd. Hij was bij ons weinig bekend, maar in Noorwegen ontzettend geliefd. Hij was zelfs het populairste lid van het koningshuis. Hij werd gezien als toegankelijk, empathisch en humoristisch. Ondanks zijn hoge leeftijd en broze gezondheid weigerde hij af te treden. Hij was van de oude stempel en vond dat een koning moest regeren tot aan zijn dood.
5: Koning Harald werd 89. Zijn zoon Hakon volgt hem automatisch op. Hij wordt nu meteen de nieuwe koning. Elektrische wagens zijn te stil en daardoor gevaarlijk voor zwakke weggebruikers, zeker als ze traag rijden. Verkeersveiligheidsinstituut FIAS heeft dat onderzocht. Elektrische wagens zijn wettelijk verplicht om geluid te maken bij lage snelheden, maar dat is niet voldoende om het veilig te houden, zegt Stef Willems van FIAS.
7: Aan 10 km per uur worden ze bijna in 4 op de 10 gevallen niet waargenomen. Dat kan potentieel natuurlijk tot gevaarlijke situaties leiden, zeker bij het oversteken. Vandaar dat we voorstellen om er ook voor te zorgen dat bij heel lage snelheden dat het verplichte geluidsniveau toch ietsje hoger wordt.
5: FIAS wil ook dat elke elektrische auto hetzelfde geluid maakt. Nu verschilt dat per merk. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finales op het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze won in 2 sets van de Oekraïense Julia Starodubtseva. Het werd 6-1 en 6-4. In de halve finale neemt Mertens het op tegen de Tsjechische Nicola Bartunkova. Zij staat 38ste op de wereldranglijst, Mertens 24ste. Anderlecht heeft zich gisteravond probleemloos kunnen plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. Het won met 3-0 van het Kazachse Kairat Almaty. Eerder had het ook al de heenwedstrijd gewonnen. Je hoort kapitein Colin Kozemans.
8: We hebben geprobeerd om met veel intensiteit aan die wedstrijd te starten en ook gewoon de juiste dingen te blijven doen. Hetgeen waar wij willen voor staan te brengen. En ja goed, het kan altijd wel een keer een bal doorkomen, maar goed, uiteindelijk de tweede helft ook goed gespeeld. En als je dan al die blije gezichten ziet in het stadion, doet enorm veel deugd.
5: Union had zich ook al geplaatst voor de Europa League. STVV slaagde daar gisteren niet in. Het verloor met 4-2 van Omonia Nicosia uit Cyprus en zakt naar de groepsfase van de Conference League. Daar zal ook AA Gent in actie komen, dankzij een 2-3 overwinning tegen het Schotse Hibernian. Deze middag wordt er geloot wie tegen wie speelt in de Conference en de Europa League. De dag start overwegend droog met afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen, hier en daar ook met onweer. Temperaturen gaan niet boven de 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
9: Music matters. Zeer goedemorgen, feestelijk welkom ook.
10: Thomas en Sien.
9: We zijn in spanning en afwachting natuurlijk van de komst van Avicii.
10: Ik zie hem nog niet.
9: Nee, dus, ik kan er althans niet naar kijken.
10: Nee, maar...
9: Is er nog niet gewoon, hè? Is er echt nog niet, oké. Willy. Hij staat zelf wel heel hard op stiptijd, dus dat kan dan ook in ons voordeel zijn. Ja, goed, ik vind het spannend wel eigenlijk om hem te ontvangen. Zo
10: nog 4 minuten, dus ja.
9: Ruim 4 minuten dan. Voilà. De beste is yet to come.
10: Ja,
9: kan
10: is zo.
9: Niet toeval zijn. Dit

0: Best Is Yet To Come van Nova Star. Is nog niet gearriveerd.
1: Nee. Ben, niks te zien op de gang.
0: Nee.
1: Of nergens.
0: Okay.
1: Weinig animo ook hier. Dus
0: dat zijn mijn blijde verwachting. Ja. Laat dat duidelijk zijn. Ja. Geen enkel probleem. We zien het wel arriveren. Ja. Zonder twijfel. Is er nog iets anders wat we kunnen melden in afwachting? Dat het bijna weekend is, bijvoorbeeld. Ja, dat er wilde plannen voor het weekend mogen gecommuniceerd worden. Als ze de moeite waard zijn, natuurlijk. Mag je altijd een berichtje sturen.
1: Ah ja, je vraagt aan de Willys. Ja,
0: dat was concept tegen de luisteraar bezig, sorry.
1: Nee, mijn wilde weekendplannen zijn ook niet de moeite om te vermelden. Ik zou het willen hebben over een andere iconische persoon die helaas overleden is deze week, Dolly Parton.
0: Oh ja.
1: Ja, dat nieuws is natuurlijk overal gebracht. Maar op CNN, toch wel een zeer grote Amerikaanse televisiezender, hebben ze wel echt een gigantisch belachelijke fout gemaakt.
0: Ik weet wat het is.
1: Dat gaan ze nooit meer kunnen rechtzetten. Het nieuws was overigens al 12 uur bekend. Dus het is niet dat ze zich snel moesten haasten met een in memoriam in elkaar te boksen of zo. Het was een nieuwsitem 12 uur nadat de dood van Dolly Parton bekend was gemaakt. En de beelden die in het nieuwsbericht zijn gebruikt, waren geen beelden van Dolly Parton, maar van Kelly Vaughan. En Kelly Vaughan is een van de bekendste Dolly Parton imitators.
0: Leuk moment voor Kelly.
1: Oh,
0: pijnlijk moment voor de erven van Dolly Parton.
1: Super pijnlijk, ook omdat Kelly lijkt er eigenlijk helemaal niet op. Ze is super goed verkleed in Dolly Parton. En het ergste is dan ook nog dat Kelly echt haters op haar dak heeft gekregen van je hebt het moment van Dolly gestolen.
0: Ja, maar zij kan er totaal niets aan doen. Gewoon een slechte redacteur.
1: Dus ze heeft dan ook zo'n statement moeten schrijven op haar Instagram-pagina van ik bied mijn excuses aan alle erfgenamen, ik heb er niks mee te maken, aan alle nabestaanden, sorry. Ja. Zo erg kan je echt nooit meer rechtzetten.
0: Pijnlijk, heel pijnlijk. Goed, dankjewel. Ik heb dus nu pas door. Ik ben al eigenlijk al de ganse ochtend in de plofkap van Wim Oosterlink aan het tuffen. Ik hoop dat hij niet luistert. Dat had ik iets van. Wat is die geur toch?

0: Going to Babylon met The Strokes en met een gast die net gearriveerd is. Hartelijk welkom, Ruben van Gucht.
1: Dag allemaal.
2: Goedemorgen.
0: Welkom. Het is de eerste keer bij Willy, geloof ik.
1: Ja, ik ben nog nooit bij Willy geweest.
0: Ja. En eerste indruk, Ruben, wat denk je?
1: Ik vind het vooral heel cozy.
0: Gezellig, hè? Ja.
1: Cozy is de studio waar ik ooit in gestaan heb, denk ik.
0: Kijk, vanaf.
1: Nee, toch? Ja, krijg je dat niet
0: dat
1: vaak.
0: Dat is een heel sierlijke manier om te zeggen, de kleinste. Dat
1: ja, maar je hebt het dan toch wel goed aangepakt, moet ik zeggen.
0: Dankjewel.
1: Het is echt tof.
0: Het is een bijzondere dag, hè, Ruben.
1: Het is een heel bijzondere dag. Te meer omdat ik vanochtend wakker ben geworden met een imitatie van mezelf.
0: Nee.
1: Ja,
0: is het zo ver gekomen?
1: Zeer bijzonder. Ik zag een aantal gelijkenissen. Ik zag ook een aantal zaken die ik bij mezelf minder herken. Maar misschien is dat toch iets wat ik dan vooral niet bij mezelf zie. Ja. Dus we moeten zeggen, Thomas, jij was de verantwoordelijke.
0: Oké, goed dat je toch even in de
1: weg. En als ik jou heel even mag interpelleren. Ik begreep niet zo goed waarom je altijd met je fluit vooruit stond. Sta ik zelf ook met mijn fluit vooruit misschien?
0: Ik kan het niet zien, want je zit net onder de desk.
1: Dat is waar,
0: Maar ik heb mijn kans gegrepen om mij van mijn beste kant te laten zien, inderdaad.
1: Ja, het was geslaagd.
0: Dank je wel.
2: Maar je bent geslaagd in het leven wanneer er karikaturen van jezelf
1: zijn. Ja, maar ik heb daar ook totaal geen probleem mee. Nee. Absoluut niet.
2: Het is een belangrijke dag, want vanavond start je eigen talkshow, Happy Hour, op RTM. Wat mogen we verwachten?
1: Happy Hour, de titel zegt voor een stukje zelf al, een uur waarop mensen zich vooral heel goed gaan kunnen amuseren. Wij in de eerste plaats, maar vooral ook de kijker. Dat is nog het allerbelangrijkste natuurlijk. Ik heb een vast panel samengesteld van mensen waarvan ik denk dat ze uitstraling hebben naar veel mensen, dat ze humor hebben, zelfrelativering en een stevige mening.
0: Wie zit er zo al bij?
1: Herman Brusselmans, waar ik recent nog mee in de clinch gelegen heb. Dus, maar wij sluiten elkaar terug in de armen.
0: Dat is gewoon meteen terug om armen.
1: Dat is meteen een boodschap voor de maatschappij. Je moet af en toe eens ruzie kunnen maken en nadien moet je elkaar terug vastpakken. Tom Bonen, denk ik dat ook wel in die categorie mag gezet worden. We hebben Alex Agnew. Toch ook niet van een mening verlegen en van nodige humor. Mark Koeken, op zijn manier ook toch een autoriteit in zijn vakgebied.
0: Ik vind die op zijn manier ook wel echt grappig. Dat hij, wat bedoel je daarmee? Op zijn manier.
1: Mark is Mark. Dat is ook zo'n goeie. Mark is Mark. Mark is Mark.
0: Alarm ontploft.
1: En dan hebben we Annelien Korevits, waarvan ik ook altijd vind dat die die heeft zo'n West-Vlaamse no-nonsense mentaliteit, vind ik persoonlijk. En Meteor is misschien een verrassing, maar die was ik tegengekomen bij de Weekwatchers. Lang geleden, een paar maanden. Ik vertelde hem over dat idee. En hij wou dat blijkbaar heel graag doen, is dan komen testen. En dat viel eigenlijk twee keer zelfs komen testen. Dat viel eigenlijk telkens reuze goed mee. Misschien de Kempens nuchterheid die daar een rol speelt. I don't know.
0: Super.
2: En die komen dan wekelijks terug?
1: Ja, klopt. Dus 3 van de 6 komen wekelijks.
2: Ik was wel heel blij, Ruben, moet ik zeggen, met de toevoeging van Annelien Korevits. Want dat is wel redelijk mannelijk, het panel.
0: Ik had nooit gedacht dat ik in jouw omgeving zou zeggen dat er een lichte ondervertegenwoordiging van vrouwen is.
1: Ik kijk niet naar man of vrouw. Ik ben bezig met mensen waar het met mij mee klikt, waarvan ik denk dat ze de beste televisie kunnen opleveren. Annelien hoort daar zeker ook bij. En kijk, in andere programma's worden andere evenwichten nagestreefd. In dit programma wordt een ander evenwicht nagestreefd. Ik ben daar veel minder mee bezig en iets wat sowieso bij mij altijd is van je m'en fout, als er iemand een probleem heeft is het ook maar zo, ik ga er geen rekening mee houden.
2: Maar er komen wel wekelijks nog andere gasten bij ook?
1: Voorlopig starten wij met dit basispanel en als het programma lang loopt, dat is toch de bedoeling, dan kan je altijd gaan kijken of het format verandert natuurlijk.
0: Waar wil je het vanavond over hebben?
1: De actualiteit van de voorbije week, dat zal altijd de voedingsbodem zijn. Er is heel veel gebeurd en sommige dingen zullen ook snel de revue passeren, andere wat trager of uitgebreider. Dat zal gaan van de eerste schooldag die voor de deur staat, de laatste voorbereidingen die getroffen zijn, tot drugsgeweld in Brussel, maar evengoed de lancering van Love Island en dat soort dingen. Ja, het is zeer uiteenlopend. Het is waar de mensen over babbelen.
0: Ja.
2: En nog één laatste vraagje, Ruben. Er zijn heel veel programma's waarin je gaat verschijnen de volgende maanden. Het is onmogelijk om alles op te noemen, maar is er zo één ding waar je toch echt naar uitkijkt?
1: Dit is bij uitstek wel iets waar ik het hardst aan gewerkt heb, omdat het helemaal van nul begonnen is en het helemaal van mezelf is. Uiteraard bekijk ik ook uit naar de tafel van Gert, maar dat is een bestaand format. Daar moet ik eigenlijk in een lopende trein gaan zitten en verder doen wat er al bezig is. Wat een grote eer is, daar niet van. Maar natuurlijk, als je met iets van nul start en iedereen gevoelt dat iedereen rond u diezelfde ambitie heeft om daar echt iets van te maken, dat dat blijvend kan zijn, dat dat misschien zoals bij de Weekwatchers heel veel jaren kan lopen, dan is dat voor het moment hetgene met het meeste boeit, ja.
0: Ik heb nog één vraag.
1: Ja.
0: Hoe is het met Florence?
1: Goed. Ze was vanochtend nog heel schattig aan het slapen toen ik vertrok. Ze slaapt ook echt heel goed, ja.
0: Ah, zalig.
2: Amai, nu al.
0: Nooit zo'n kind weten te produceren. Goed gedaan, goed gedaan, Ruben. Heel veel succes.
1: Dank u. Dank u voor de uitnodiging,
0: en tot ziens. Ja, alsjeblieft, met veel plezier. Kan je wel zien hier laten? Het zou fijn zijn.
1: Zeker.
0: Dank, Ruben.
1: Bye, bye.

0: die is bij de pinken hoor, onze Walter. House Martens en Happy Hour, want...
1: De wakkerste Willy.
0: En Walter heeft al wakker gestuurd. Zoals elke week gaan we op zoek naar de Willy die het wakkerst kan genoemd worden. Die veel heeft geluisterd naar de ochtend van Willy. En bij gevolg zoveel mogelijk antwoorden juist geeft. Afhankelijk van het aantal juiste antwoorden komen er alleen maar prijzen bij. Maar je bent vooral een hele week lang natuurlijk die enorme eertitel van wakkerste Willy.
2: En wat je moet doen, heeft Walter inderdaad al gedaan. Gewoon wakker sturen via de app. Dat is jouw manier om te kunnen deelnemen. Zometeen spelen we, dus wil je meespelen, stuur je wakker in de app.
3: Krevel.
4: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
3: Krevel. Leef beter.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
5: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Het schooljaar begint!
7: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
8: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
6: Oh my.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts korte mouw 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
11: Amai jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen.
12: Wat zit er tussen, mama?
11: Jacques.
12: Jacques?
11: Chocoladezaakje, slimmetje.
12: Ah.
11: Matinetjes.
12: Oh, wauw, van Jacques.
13: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
14: Thomas en Sien.

0: Johnny, maak dat je thuis bent. Alles is u vergeven. Johnny, come home van Fine Young Cannibals. Ben zo blij dat we dit weer mogen doen vandaag.
1: De wakkerste Willy.
0: 9:30, hoog tijd om op zoek te gaan naar de wakkerste Willy van de hoop. Iemand die veel geluisterd heeft en goed op de hoogte is van wat er zoal is gebeurd in de ochtend van Willy.
1: Debra is een van de luisteraars die wakker stuurde. Dag Debra.
2: Hey, hallo.
1: Debra, we hebben het uitgebreid gecheckt. Het was wel degelijk oké voor jou om eventjes je werk te onderbreken om de wakkerste Willy te spelen, want dat is niet evident, ja. Hè?
0: Wat was je aan het doen?
2: Nee, ik was iemand aan het wassen, want ik ben verpleegkundige bij het Gele Kruis.
0: Ah, oké. Okay.
1: Oh.
0: En het is niet dat hij daar zit nu een koudje ligt te vangen of zo?
2: Okay. Nee, die is er nu eigen even aan het afspoelen.
0: Ah, ja, dat is goed. Tijd was misschien allemaal te ver.
1: Ja. We gaan een beetje voortmaken, Debra. Dan kan je verder aan het werk met hopelijk zoveel mogelijk Willy gadgets. Want je kan natuurlijk een Willy pet winnen, een Willy Toadbike en dan ook nog een DAB Plus Wekker Radio. Als jij de drie vragen goed beantwoordt natuurlijk. Het zijn drie meer keuzevragen, dus je moet gewoon A, B of C antwoorden. Hier gaan we.
0: Debra, eerste vraag. Welke collega vierde maandag zijn 69ste verjaardag hier bij Willy? Is dat A, Stijn Meuris, B, Marcel van Tilt of C, Luc Jansen? Gokken, Debra.
2: Stijn Meuris.
0: Helaas. Je gaat licht beledigd zijn. Denk ik.
1: Stijn is nog geen 69. Het was Marcel van Tilt. Marcel
0: geen
1: van Tilt.
0: Geen probleem.
2: Ja.
1: Debra, we spelen nog steeds voor een Willy Pet en een Willy Toadbike. Wat geven wij vanaf maandag 2 weken lang weg? A. Tickets voor Disneyland Parijs. B. Tickets voor Happy Hour met Ruben van Gucht. Of C. Tickets voor de festivalzomer volgend jaar.
2: Dat is A.
0: Serieus? Hopla, de pet is binnen. Er kan nog een toadbike bij, maar dan moet je deze ook juist beantwoorden. Debra, elke dag schotelen bij jou een rockster dilemma voor in een nieuw spelletje tijdens de ochtend van Willy. Een soort poll. Wat is de naam van dat spel? Is dat A, Nonkel Pol? B, de vraag van vandaag? Of C, Polleke Pap?
2: B, denk ik.
0: De vraag van vandaag?
2: Ja, ik denk het.
0: Ja, het was misschien een beter idee, maar het is Polleke Pap geworden. Desalniettemin, Debra.
2: Oh,
0: je hebt ook wel gewonnen, natuurlijk. Het is bij een pet gebleven op zich. Eigenlijk een van de mooiste dingen om te winnen. Want dan kan je de godganse dag mee rondlopen. Ga je ze ook veel dragen als je in je bus? Oké, is goed. Maar vooral, daar doe je niet voor. Want het gaat natuurlijk om de eretitel die je een hele week mag dragen. Debra, de wakkerste Willy, dat ben jij.
2: Merci.
0: Gefeliciteerd.
2: Dank je wel. Ja.
1: Debra, nog een hele fijne werkdag. Goed weekend en tot volgende week.
2: Ja, dank je wel.
0: Dank Debra.
2: Dank je.
0: Bye.
1: De wakkerste Willy. Misschien is de vraag van vandaag wel een betere naam. Alhoewel, nee, Polleke Pap is toch.
0: Vraag van vandaag.
1: Nee, we zijn niet Radio 1.
0: Hoe suf klinkt dat? Ja.
3: De vraag van vandaag. En niet die van gisteren, hoor.
0: Oh. Nee, Polleke Pap. Helemaal prima. Dit is eerder Arid.

0: Fathers of Utopia. Nieuwe Admiral Freebie uit het album Raw Fun. Waarvan wij ook een beeld hier krijgen in de studio op het grote scherm. Fantastische hoes ook. Ja, het is nu, even, nu staat er even Willy.
1: Nee, maar het is met het bebloed hand, hè?
0: Ja, het is zo'n close-up van een bebloed hand. Dat een middenvinger opsteekt ergens op in de stad. Dat is het. Ja. Cool beeld. Maar dit terzijde.
1: We zijn nog op zoek naar een laatste plaat. Dat doen we vandaag voor de laatste keer in het thema Zomerhit 2026. Het is toevallig ook een beetje wat Annelies vanavond overigens gaat doen. Want zij neemt Willy nog even over tussen 4 en 7 in de avondspits. Ze gaat op verzoek. Ja, daar kan je ook je favoriete platen van afgelopen zomer doorsturen. Maar ja, doen wij ook al eens eventjes nu om onze ochtendshow te eindigen. Dus wat wil jij horen? Wat is een plaat die jou voor altijd aan de zomer van 2026 gaat doen, denk ik? Laat maar weten via de app.
2: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
3: Ik kijk er naar uit. Not.
2: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
4: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
2: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
5: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
2: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
6: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor €149. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Met een Buzzypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
9: Ah ja?
8: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pik en mix.
9: Hé, maar die lust die kooks, hè?
8: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
10: Eindig de festivalzomer in stijl met Triggerfinger, Case Choice, De Mens, Daan en vele anderen. Eén podium, één festival. 6 dagen. Curiosity Festival van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
11: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend,
12: altijd voordelig. Lotto is op zoek naar een maag.
13: Een maag?
12: Met een baksteen erin.
13: Ah, zo.
12: Om je droomwoning te bouwen.
13: Ik zie graag een strakke fermette.
12: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
13: Hoe dan?
12: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van €4 miljoen.
14: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
15: Oh, dat is hier zo stil binnen.
16: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
17: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
18: Bij Bricoplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel. Thomas en Sien.
19: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

0: Lang dag voor jou, Annelies.
1: Ja, maar ik ben er klaar voor eigenlijk. Ja. Ik heb er zin in. Een beetje ruis op de stem, maar dat komt goed.
0: Zeker. Ik heb nog even om helemaal wakker te worden. Lenny en Tambourine. Eentje voor de laatste plaat eraan komt.
1: Annelies is er voor alle duidelijkheid straks ook om 4 uur. Maar daar hebben we het zo meteen nog over. Na A Ton of Love van Editors.

0: van Editors. 5 voor 10.
1: Goedemorgen, Annelies.
2: Goedemorgen.
1: Opnieuw welkom hier. Jij gaat zo meteen Classics doen, zoals altijd.
2: Ja.
1: Van 10 tot 1. Maar dan vanavond om 4 uur ben je hier opnieuw.
2: Ja, Wim Mosterlijk, die werkt 4/5 aan. Je weet het allemaal. En vanaf volgende week is Erben Dekkers terug op vrijdag. Maar vandaag dus nog niet. En ik dacht, ja, ik zit nog wel zo aan mijn ei van Pukkelpop. Dat ik in Classics niet per se kwijt kan. Hè, want daar draaien we geen recente dingen. Dus ik dacht, misschien is het wel heel tof om straks tussen 4 en 7 de zomer op een coole manier af te sluiten. Met iedereen zijn of haar hoogtepunten, live hoogtepunten. Want we hebben zoveel.

0: Gezien Pukkelpop-Rock Herk werkt er heel veel coole dingen in M. Misschien ook op Live is Live. Dus ik dacht, ja, we gaan er gewoon allemaal draaien. 3 uur aan een stuk.
1: Schitterend.
2: En dus de Willys kunnen we ook nog zoeken.
0: Ja, absoluut. Ja, ja, okay. Ik wil heel graag nog bellen met iemand die Nick Cave gezien heeft. Bijvoorbeeld van op de eerste rij heb ik nog niet. Geese is ook nog wel een band waar ik nog niemand over heb.
1: Daar kan ik u wel mee helpen eventueel.
0: Is het waar,
1: ja? Ja, ik heb Geese gezien. Ja, zeker.
0: Ik ook, maar ik dacht eerst, is het goed? Is dat niet goed?
1: Zeker.
0: En dan ben ik lang gebleven en dan snapte ik het.
1: Ja, maar ja, het was fantastisch.
2: We hebben nu ook al wel Geese als laatste plaats. Ja, wordt heel vaak aangevraagd.
0: Ja, snap ik.
2: Oké. Okay.
1: Goed, Annelies, veel plezier straks en blij dat jij de meubels hier hebt. Want iemand moet het doen en dan heb ik het liefst jij. Veel plezier zometeen. Cobra van Geese is de keuze van Andries. Andries die uit Kortrijk, die denkt aan al die magische momenten op Pukkelpop enzovoort en wil daar op die manier toch zo lang mogelijk het vakantiegevoel trekken. Dus Cobra van Geese is de laatste. Veel plezier zometeen.

0: Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
1: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of je haalt ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt. Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
2: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 10 uur.
5: Goedemorgen. De Noorse koning Harald is overleden. Dat bevestigt het koninklijk paleis daar. Hij sukkelde al een tijdje met zijn gezondheid en sinds vorige week lag hij ook in het ziekenhuis met een bloedvergiftiging. Royalty-expert Wim de Handschutter.
6: Met koning Harald verliest Europa zijn oudste staatshoofd. Hij was bij ons weinig bekend, maar in Noorwegen ontzettend geliefd. Hij was zelfs het populairste lid van het koningshuis. Hij werd gezien als toegankelijk, empathisch en humoristisch. Ondanks zijn hoge leeftijd en broze gezondheid weigerde hij af te treden. Hij was van de oude stempel en vond dat een koning moest regeren tot aan zijn dood.
5: Koning Harald werd 89. Zijn zoon Hakon volgt hem automatisch op. Hij wordt nu meteen de nieuwe koning. De dam in Tibet die op breken stond, is aan het barsten. Dat laat de Nepalese politie weten op sociale media. Het gaat om het natuurlijke meer dat zich daar gevormd heeft door opgehoopte aarde, rotsen en puin. Het meer bevat nu al meer dan 2 miljoen kubieke meter water. Dat zijn 800 Olympische zwembaden gevuld. De reddingswerken worden tijdelijk opgeschort uit veiligheid. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finales op het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze won in 2 sets van de Oekraïnse Julia Starodubtseva. Het werd 6-1 en 6-4. In de halve finale neemt Mertens het op tegen de Tsjechische Nicola Bartunkova. Zij staat 38ste op de wereldranglijst, Mertens 24ste. Afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen, met lokaal ook onweer mogelijk. Het wordt niet warmer dan 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
3: Vivi, music matters.
4: Classics, Annelies Orie.

only know, the one I know van de Charlatans. Thomas en Cindy zijn al de hele week op zoek naar manieren om dat vakantiegevoel vast te houden. Ik denk dat we intussen de ultieme tip gevonden hebben. En dat is keihard blijven hangen. In al die fantastische live optredens die we deze zomer gezien hebben. Ik zie hier Jeffrey die naar System of a Down ging kijken in Zweden. Peter die nog altijd onder de indruk is van Gary Numan op de Lokerse feesten. Kijk, al jouw herinneringen aan goede liveshows, die zijn welkom

Als ik dit hoor, dan heb ik toch ook spijt dat ik op 28 juni niet naar de Black Rose in het OLT ging in Antwerpen. Jealous Again, wat een plaat. Straks dan schotel ik je heel graag een Party Classics Clash voor. En daarvoor heb ik twee nummers opgepikt op de festivals deze zomer. Ik heb ze allebei live gezien. En

0: Bruce Springsteen en Glory Days na The Cure.
1: Fris en proper het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet ingezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag Annelien Korevits, Alex Agnew en Tom Bonen. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
3: VTM. Kleurt je dag.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
7: Smartphoto.be.
8: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
9: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
8: Echt of wat?
10: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
11: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
12: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
13: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
14: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
15: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

beetje nostalgie in Glory Days van Bruce Springsteen. En dat gevoel, ja, dat hebben we vandaag wel een klein beetje. Classics Crash. We hopen natuurlijk dat er nog een mooie Indian Summer komt. En ik hoop ook dat jij dit weekend of de komende weken nog een paar goede shows kunt zien. Maar vanavond tussen 4 en 7 zetten we toch al het beste van de zomer van 2026 alles op een rij. De beste live concerten wel te verstaan. En om op te warmen, vandaag twee party classics tegenover elkaar. Eentje die ik heb opgepikt op Rock Werchter en eentje die ik gezien heb op Pukkepop. Zometeen kies jij met één druk op de knop met welke van de twee nummers we het weekend nu al een klein beetje op gang gaan trappen.

0: voor een laatste zomerweekend. Ik open die Party Classics Clash nu en ik geef je 10 minuten om te stemmen. Waarmee wil jij al een klein beetje in de sfeer komen van dit weekend? Is dat met Underworld en Born Sleepy of met Gorillaz en Feel Good Inc? Jij beslist.
1: Willy.

0: Poison van Alice Cooper. Blijkbaar heb ik weer iets heel gemeen gedaan vandaag. Sorry, nu al. Ja, Machtel de Pijl die zegt... Underworld versus Gorillaz. Annelies, hartverscheurende keuze. Hoe durf je? Ja, het zijn gewoon twee goede partyclassics die ik allebei live zag deze zomer. En ik heb die tegenover elkaar gezet. Sorry. Underworld en Born Slippy staat tegenover Gorillaz met Feel Good Inc. Bart uit Wakken die stuurt een pleidooi voor die laatste. Hij zegt... Ik was echt weggeblazen door Gorillaz op Werchter. Ik had geen grote verwachtingen, maar ik vond het echt super... Kijk, Bart, het ziet er toch uit dat ze gaan verliezen. Voorlopig heeft Underworld meer dan dubbel zoveel stemmen. Maar alles kan nog, hè. Ik ga zo meteen een hele lange plaat van Blur draaien. Dus gewoon klikken in de poll in de app.
1: Zeg, lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
2: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
3: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
2: Nee.
3: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
2: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
3: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
2: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
6: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
6: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
7: Het nieuwe schooljaar begint!
8: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
7: Oh my.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
10: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1+1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
12: Oh, ik zat eens op zoek.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
12: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, oh, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC, beweegt met je mee.
13: Knaldi! Nu bij Aldi, 2+1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
14: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
15: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

Coffee en TV van Blurred. Koen die zegt, ja, Annelies, als je nu al Damon Albarn draait, dan zo meteen toch niet nog eens. Dan kan die Classic Clash maar één uitslag hebben. Classic Clash. Wie zegt dat? Alles kan hier. Ik beslis wat we draaien, toch? Ik heb vandaag Underworld met Borns. Oh, foei, Annelies. Ik heb vandaag Underworld met Born Slippy tegenover Gorillaz met Feel Good Inc. gezet. Twee party classics die ik deze zomer op de festivals allebei live zag. En ik dacht, ideaal om het weekend al een klein beetje mee in te zetten. De laatste vrijdag van de zomer ook te vieren. Ja, ik kan niet zeggen dat het heel spannend is geworden. De fans van Gorillaz hebben echt nog wel hun best gedaan om ze een klein beetje vooruit te stuwen. Maar 61% van de Willys koos voor dit.

0: Dit is echt magisch live trouwens. Oh, mannetjes. Mieke laat ook nog weten, oh, ik had zo'n nood aan Underworld op deze vrijdagochtend. Dank jullie Willys om hier op te stemmen. Ja, kijk, op je midden Willys kun je altijd rekenen. Zometeen beginnen we met een toverspreuk. Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
2: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
2: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast. App, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
3: Mannekes, het is eind augustus, hè?
4: Ja, dat weten we.
3: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
5: Ja, dat weten we.
3: En om ons huisje wat op te frissen.
4: Ja, het schilderen en zo.
3: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
5: Wat blieft,
3: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
5: Naar Gamma.
0: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
0: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Krevel.
8: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
7: Krevel. Leef beter.
6: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 11 uur.
10: Goedemorgen. Noorwegen rouwt om koning Harald. Die is vanmorgen vroeg overleden. En tegelijkertijd betekent dat dat er al een nieuwe koning is. In Noorwegen gebeurt dat niet met een kroning of zo. Kroonprins Haakon is meteen de nieuwe koning geworden. Royalty-expert Wim de Hanschutter.
11: Haakon staat bekend als modern en maatschappelijk betrokken. Sportief ook. Hij is een vervent surfer en skier. Maar vooral is een harde werker. Hield de voorbije tijd het koningshuis al op zijn eentje draaiende. Met een vader die al sukkelde met zijn gezondheid, een zieke echtgenote en kinderen die nog aan het studeren zijn. Het motto van het koningshuis is alles voor Noorwegen en Haakon weerspiegelt dat volledig.
10: De nieuwe koning roept over een half uur de ministerraad bijeen. Daar zal hij beslissen onder welke naam hij zal regeren en hoe hij dat gaat doen. Tussen 12 en 1 zullen alle Noorse kerkklokken ook luiden voor de overleden koning. Koning Harald werd 89. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic krijgt een staatsbegrafenis. Dat heeft de Servische regering laten weten. Mladic is een berucht figuur. 5 jaar geleden kreeg hij levenslang voor zijn rol in de volkerenmoord op moslims in Bosnië in de jaren 90. Mladic overleed gisteren. Hij werd 84. En er liggen geen mijnen meer in de straat van Hormuz. Dat zegt de hoogste Amerikaanse admiraal in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump had dat eerder ook al gezegd, maar verschillende bondgenoten hadden daar toen hun twijfels over. Afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen met lokaal ook onweer mogelijk. Het wordt niet warmer dan 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
6: Willy. Music matters.
0: Classics. Annelies Orie.

Abracadabra en iedereen is goed gezind. En ah ja, de zon schijnt ook nog. Ik heb dat zo getoverd, dat moet gewoon nog gebeuren. Noorwegen heeft een nieuwe koning. Ik was daar deze zomer op vakantie en ik heb me net wel bedacht, als je dan toch koning moet zijn, dan kan je die beter van Noorwegen zijn. Hoe schoon is dat eigenlijk? En volgens mij ook niet zo moeilijk land als België bijvoorbeeld, waar er heel de ruzie is tussen Vlaanderen en Wallonië en zo. Nee, ik denk dat hij dat goed

Richard III van Supergrass. En van Richard III gaan we terug naar Haakon de VIII, nu koning van Noorwegen. Lies, die stuurt in de appje aan, Lies. Tuurlijk ben jij fan, die surft en zijn tweede naam is Magnus, net als jouw zoon. Ja, dat had ik ook al gelezen. Dat heeft er misschien mee te maken. En Bjorn, die stuurt ook nog Annelies. Zo rooskleurig gaat het er in Noorwegen ook niet aan toe. Weet je eigenlijk wel wat een pintje daar kost? Oké, Bjorn,

0: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Er zijn nog een paar 4-persoonskamers beschikbaar. Boek ze snel op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten. De Willy Escape. Samen met Omnia Travel.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijze-app of op deleijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op deleijze.be/superplus. De Leijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leijze-winkels gewoon open.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
4: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
5: Mobile Vikings.
0: IKEA-tip van de week.
6: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Classics. Annelies Orrie. World.

0: Intussen nog reactie op de nieuwe koning van Noorwegen en vooral op de bierprijzen in Noorwegen. Machteld is ze gaan opzoeken, zo rond de 8 à 9 euro voor een halve liter bier is dat. Dat maakt een dikke 4 euro voor een pintje. Ik denk dan, dat is een beetje in lijn van onze Belgische festivals, toch? Daar klaagt toch ook niemand over. Ik vond Pukkelpop alleszins even mooi als Noorwegen.
1: Artiest van de week.
0: Vandaag de laatste dag van het verjaardagsfeestje voor de 60ste verjaardag van Shirley Manson van Garbage. Als jij bij haar concert was op 13 juni in het OLT in Antwerpen en je vond dat het allerbeste dat je deze zomer gezien hebt, wij nemen de zomer nogal ruim, dan mag je daar natuurlijk ook iets over insturen. Want vanavond tussen 4 en 7 zet ik de beste live concerten van de zomer van 2026 nog eens op een rij. En dan liefst met mooie verhalen en concertherinneringen van jou erbij. Garbage kwam naar België met een afscheidstournee. Toeren in deze grote bezetting is veel te duur geworden, klinkt het. Mogelijk heb je in Antwerpen dus voor de allerlaatste keer het nummer dat ik zo meteen ga draaien live gehoord. Ik hoop toch dat Shirley & Co. zich nog eens bedenken en nog een keer langskomen. Dit is Garbage met Stupid Girl.

Jaap heeft natuurlijk ook een mooie zomer. En Stijn Meuris met Monza ook. Dus ik bel hem straks tussen 4 en 7 ook een keer op om te horen wat zijn beste festivalherinnering is. Wat is het beste dat hij gezien of gespeeld heeft? Dat kan natuurlijk ook. Ja, ja, al onze Willys hoor je vanavond ook even terug tussen 4 en 7. Zometeen een band die ik op Werchter zag, was een heel groot feest. Maar nu, Grauzone.

0: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
1: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
2: Eindig de festivalzomer in stijl met Triggerfinger, Case Choice, De Mens, Daan en vele anderen. 1 podium, 1 festival, 6 dagen. Curiosity Festival van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiosityfestival.be.
3: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
4: Oh, ons cv-fotoboek is er.
5: Mag ik eens kijken?
4: Wauw. Oh, weet je dit nog?
5: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
6: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
7: Pak al je zomermomenten uit met een cw-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition cw-reiskoffer.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
10: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: dus altijd in topvorm zijn live, die van Mumford & Sons. En ik denk dat echt iedereen het eens was dat het heel cool was dat Pommelien Thijs ineens op dat podium op Werchter stond. Qua crossover en weg met het hokjesdenken kon dat wel tellen.
1: De Kettingrocker.
0: Gisteren draaide ik Terrence Trent D'Arby met Dance Little Sister. Wat een fijne plaat was dat. En van Sister ging Brecht naar Brothers. We only

de Chemical Brothers en Go, een nummer dat ik eigenlijk compleet vergeten was. Dus dankjewel Brecht om dat nog eens naar boven te halen in de kettingrocker. De vraag is nu natuurlijk, wat zet je na Go van de Chemical Brothers? Je kunt nog iets doen met families, brothers, of iets met chemicaliën. Er zijn best wel wat nummers over chemicaliën gemaakt. En Go, dat is ook heel simpel. Stuur jouw suggestie voor de kettingrocker gewoon door in de Willy-app. Wie weet draai ik hem straks rond 12:30.

Wat een nummer eigenlijk. Vorig jaar ook nog in de Roma, de Flaming Lips met Race for the Prize. Mocht je mij vragen, wat is een van de beste concerten die je in de zomer van 2018 zag, dan zou ik zeggen wel het afscheidsconcert van de Van Jets op Pukkelpop. Mannekes.

things to come. Wanna kiss you.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dat?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series, Benji.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
7: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
8: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
9: Immoscoop, man!
8: Een zeer serieuze partij.
7: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
9: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
8: Ja, dat zijn een cape.
7: Ah, een cape?
9: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Immoscoop, man!
12: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik twee duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Willy.
14: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
13: Het nieuws van 12 uur.
15: Goedemiddag. Het was een topzomer voor onze kust. De voorbije twee maanden werden er 11,2 miljoen hotelovernachtingen geboekt en zakten meer dan 6 miljoen dagjes toeristen af naar onze kust. Nog nooit waren dat er zoveel sinds de coronaperiode, want toen mochten we niet naar het buitenland reizen. Dat blijkt allemaal uit cijfers van Westtour. Jurgen van Herbergen.
16: Dat het mooie weer ons geholpen heeft, is een no-brainer. Maar een mooie weer op zich volstaat natuurlijk niet. Het is ook de resultaten van jaarlange inspanningen om ervoor te zorgen dat er dan ook effectief iets te beleven valt. En dat er evenementen zijn. En dat je leuk kunt gaan fietsen. En als je die sfeer kunt creëren, dan komen mensen er uiteraard op af.
15: Buitenlandminister Maxime Prévost roept de Amerikaanse ambassadeur Bill White opnieuw op het matje. White noemde minister Van den Broeke een loser nadat hij de regels voor alcoholreclame aanscherpte. Prévost noemt dat onaanvaardbaar. De medische sector is verontwaardigd, dat schrijft de Standaard. Door een nieuwe wet kunnen ziekenfondsen vanaf deze maand meekijken in data over artsen, wat ze wanneer presteren en zo. Artsenbond BVAS vindt dat de mutualiteiten zo onnodig veel macht krijgen. Jos van Hoof.
17: Dit leidt tot wat wij vrezen dashboardgeneeskunde, waarbij de arts het aantal consultaties gaat moeten bijhouden om niet af te wijken van het profiel, het aantal huisbezoeken, het aantal prestaties per dag, het aantal voorschriften. Dit is de zoveelste blijk van wantrouwen naar de sector toe, die je op deze manier ook nog eens institutionaliseert.
15: Noorwegen rouwt om koning Harald. Die is vanmorgen vroeg overleden. En tegelijkertijd betekent dat dat er al een nieuwe koning is. In Noorwegen gebeurt dat niet met een kroning of zo. Kroonprins Haakon is meteen de nieuwe koning geworden. Royalty-expert Wim de Handschutter.
18: Haakon staat bekend als modern en maatschappelijk betrokken. Sportief ook. Hij is een vervent surfer en skier. Maar vooral is een harde werker. Hield de voorbije tijd het koningshuis al op zijn eentje draaiende. Met een vader die al sukkelde met zijn gezondheid, een zieke echtgenote en kinderen die nog aan het studeren zijn. Het motto van het koningshuis is alles voor Noorwegen en Haakon weerspiegelt dat volledig.
15: Op dit moment zit de koning bijeen met de ministers. Hij gaat nu beslissen onder welke naam hij zal regeren en hoe hij dat gaat doen. Vanaf nu zullen alle Noorse kerkklokken ook een uur luiden voor de overleden koning. Koning Harald werd 89. En D-Post lanceert nieuwe postzegels voor de 50ste editie van de Memorial van Damme. Het gaat om 5 verschillende postzegels met portretten van Ivo van Damme, dat is de atleet naar wie de wedstrijd vernoemd is. De Memorial van Damme vindt volgend weekend plaats. Afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen met lokaal ook onweer mogelijk. Het wordt niet warmer dan 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
13: Music matters.
14: Classics. Annelies Orie.

Our House van Madness. Ik weet, iedereen gaat nu aan tafel en gaat iets eten. Gaat misschien twijfelen, wat ga ik kiezen? Ga ik een slaatje? Of ga ik zoals Roos van Akker elke dag voor een warme pla? Ik heb een vraag van Flip Kaulier. Misschien beïnvloedt hij jou wel een klein beetje. Waarom?

Dit had ook gekund, hè, in de kettingroker. We bouwen verder op Go van de Chemical Brothers. En drugs, dat zijn nu toevallig ook chemicaliën. Jouw suggesties voor een volgende schakel voor iets na Go van de Chemical Brothers mag je nog doorsturen in de app. Wat ook nog altijd welkom is in de app of via het formulier op onze website. Dat zijn jouw beste concertherinneringen van deze zomer. Wat heb je gezien? Wat was er goed? Waar kreeg je kippenvel van? Dat wil ik weten.

0: mee van Nirvana. Zometeen Sheryl Crow en U2 naar elkaar. En daarna gaan we ketting rocken.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Een receptje met vis?
2: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
4: Oh, zalm en papillot chique et pas cher.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Smartfoto.be.
6: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
7: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
6: Echt of wat?
8: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
9: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
10: Hallo, Kevin hier van Prikken Tik Kwalidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikken Tik twee duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
11: Schat, ik zie je graag.
12: Ja, maar...
11: Maar nee, geen maar.
12: Oh.
11: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
13: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu één gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
14: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
15: Oh, schat, kijk, die afwerking.
16: Oh, en dat is hier zo stil.
15: Oh, voelt het? Het toch niet meer.
16: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
15: Oh.
14: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
17: Oh, Quadro.
18: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
19: Willy.

0: Hard to Make a Stand van Sheryl Crow. Man, als ik een stem mocht kiezen, als je zo mocht zeggen, ik wil die stem, misschien dan toch wel die van Sheryl Crow. Ze maakt kans.
1: De Kettingrocker.
0: De vraag was, wat zet jij vandaag in de Kettingrocker na de Chemical Brothers en Go? En van Chemical Brothers...

0: iets minder. Dus, Stijn, wat denk jij? Wat zet jij na de Chemical Brothers en Go?
1: Ah, wel, Annelies, ik heb het echt goed opzoeken, moet ik toegeven. Maar de vocals in Go worden gedaan door Q-Tip. En Q-Tip is ook de bezieler van A Tribe Called Quest. En zo kom ik uit bij Arrest My World in El Segundo. Topnummer.
0: Ik vind dat zo'n goed nummer. Weet je hoe ik het heb leren kennen?
1: Nee.
0: Dat staat op een verzamel-cd van Disco Bar Galaxy. Die maakte eigenlijk vroeger mixtapes en die zetten ze op cd. En een van de nummers daarop is A Tribe Called Quest. I Left My Wallet in El Segundo. Al heel veel gehoord.
1: Ja, ja, super. Ja, blijft geweldig. En een beetje zomers ook nog in het sfeer te blijven.
0: Ja, en ja, ik wou net zeggen, het is vrijdag, bijna weekend. Nog een klein beetje genieten van de zomer. Merci, Stijn, voor de kettingrokker. Ja, alle andere mensen die zeggen, bel je nu weer met Stijn uit Blommel? Ja, pak je telefoon eens op als je iets instuurt. Dat helpt. Stijn, bedankt alweer en geniet van A Tribe Called Quest. Goed?
1: Jo, jawel. Dag, Annelies.

0: direct in de Willy app als je suggesties hebt voor Na A Tribe Called Quest en I Left My Wallet in El Segundo. Dan zijn die welkom in de app. Ik speel ze door aan Ros.
1: Classics. Annelies Orie.
0: Oh,

0: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet ingezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag Annelien Korevits, Alex Agnew en Tom Bonen. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
1: VTM, kleurt je dag. Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: IKEA-tip van de week.
3: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
1: Altijd alles snel terugvinden? Nu min 15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
8: Mannekes, Bombie. Die zijn het augustus, hè?
9: Ja, dat weten we.
8: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
10: Ja, dat weten we.
8: En om ons huisje wat op te frissen.
9: Ja, schilderen en zo.
8: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
10: Wat blieft,
8: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
10: Naar Gamma.
11: Hoe maak je het?
12: Samen met Gamma.
11: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
13: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
14: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
15: Lotto is op zoek naar een maag.
16: Een maag?
15: Met een baksteen erin.
16: Ah, zo.
15: Om je droomwoning te bouwen.
16: Ik zie graag een strakke fermette.
15: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
16: Hoe dan?
17: C'est si bon.
15: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro. We'll be right back.

Dit song, Lenny Kravitz, luidkeels op de Lokerse feesten. Misschien was dat wel jouw favoriete live moment van de zomer. Daar ben ik naar op zoek. Wat is jou bijgebleven? Wat vond je fantastisch? Waar krijg je nog altijd kippenvel van? Of waar ben je keihard uit de bol gegaan? Stuur het vooral door in de app of vul het in op ons formulier op de website. Ik weet nu al dat veel mensen gaan doorsturen. Ik ging naar Live is Live, naar deze man.

0: tegen slecht weer. Hoe is het?
1: Goh, wel een beetje triestig door het weer, inderdaad.
2: Jij zei daarnet een ander woord.
1: Klote weer.
2: Ja, is het zo erg?
1: Beetje wel, ja.
2: Is het weer aan het regenen?
1: Ja, het is goed aan het regenen. We hebben heel de week buiten kunnen eten.
2: Ja, ik ben dus gisteren met een vriendin gaan, iets gaan drinken en daarna iets gaan eten ook en zo. En wij moesten zo van de ene locatie naar de andere fietsen. We denken, amai, het is eigenlijk echt een schone, zwoele zomeravond.
1: Oh nee.
2: Beetje cliché. En ik denk, ik doe zo mijn regenjas weg, het is veel te warm. En wij fietsen echt 100 meter en het begint te drassen. Ik was echt nat om mijn ondergoed.
1: Ja, ze hebben ons verwittigd dat het gisteren
2: ja,
1: ging.
2: Ja, ik weet het. Ik was aan het ontkennen. Zeg, Roos, ik heb nog een vraag. Straks tussen 4 en 7 blijf ik dus nog een beetje.
1: Ja, ja.
2: De beste concerten op een rij zetten eigenlijk. Hè, van onszelf, van onze luisteraars. Mm-hmm. Jij hebt veel gepresenteerd hè, in Leuven op ons terras bij M.
1: Ja.
2: Heel veel live muziek gezien daar
1: heel
2: op terras.
1: Veel.
2: Is jou iets bijgebleven?
1: Oh, verschillende dingen eigenlijk. Nimbus Guard vond ik fantastisch. Ja, Sons, die de boel hebben afgesloten. Uiteraard ook.
2: Ga je straks ook even iets bedenken? Dan draai ik daar iets van. Ik vind het wel leuk.
1: Ah ja. Ja, ja? Is goed.
2: Ik kom tegen kwart voor 4 of zo bij jou. Je kunt al een beetje in gang steken. Ik ben heel benieuwd naar jou. Ja, het is moeilijk, hè?
1: Eentje maar, ja.
2: Naar jouw mooiste live moment van de zomer, Roos.
1: Oké.
2: Denk maar na. Oké.

0: bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldieprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 1 uur.
3: Goedemiddag. Heel Europa rouwt om de overleden Noorse koning Harald. Onder meer de Britse koning Charles betuigt zijn diepste medeleven na het overlijden van zijn, en ik quote, geliefde neef. Ook de Nederlandse koninklijke familie laat weten intens bedroefd te zijn. Onze koning Philip laat dan weer weten dat hij Harald een oprechte en humoristische man vond. Het was een topzomer voor onze kust. De voorbije 2 maanden werden er 11,2 miljoen hotelovernachtingen geboekt en zakten meer dan 6 miljoen dagjes toeristen af naar onze kust. Nog nooit waren dat er zoveel sinds de coronaperiode, want toen mochten we niet naar het buitenland reizen. Dat blijkt allemaal uit cijfers van Westtour. Jurgen van Lerbergen.
4: Dat het mooie weer ons geholpen heeft, is een no-brainer. Maar een mooie weer op zich volstaat natuurlijk niet. Het is ook de resultaten van jaarlange inspanningen om ervoor te zorgen dat er dan ook effectief iets te beleven valt. En dat er evenementen zijn, dat je leuk kunt gaan fietsen. En als je die sfeer kunt creëren, dan komen mensen er uiteraard op af.
3: Buitenlandminister Maxime Prévost roept de Amerikaanse ambassadeur Bill White opnieuw op het matje. White noemde minister Van den Broeke een loser nadat hij de regels voor alcoholreclame aanscherpte. Prévost noemt dat onaanvaardbaar. 2 Amerikaanse luchtverkeersleiders zijn te vroeg naar huis gegaan op de dag dat een vliegtuig crashte tegen een brandweerwagen die op de landingsbaan stond. Dat gebeurde in maart op de luchthaven van LaGuardia in New York. 2 mensen kwamen daarbij om het leven. Het onderzoek loopt nog. Mogelijk heeft de afwezigheid van die 2 luchtverkeersleiders een rol gespeeld. 2 van onze Belgische hockeyvrouwen riskeren een schorsing. Het gaat om Alix Garniers en Justine Razier. Omdat ze na hun verloren halve finale gisteravond op de scheidsrechter zijn afgestormd. Ze hebben haar de huid volgescholden omdat ze een goal afkeurde. De Panthers verloren die wedstrijd met 1-0 van de regerend wereldkampioen Nederland. Of en hoe lang ze geschorst worden, dat zal deze namiddag blijken. En rond deze tijd start in Monaco de loting voor de groepsfase van de Europa League en de Conference League. Anderlecht en Union kennen straks hun tegenstanders in de Europa League. AA Gent en STVV komen dan weer te weten wie ze zullen treffen in de Conference League. Afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen met lokaal ook onweer mogelijk. Het wordt niet warmer dan 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
1: Vivi. Music matters. Roos van Akker.
5: Hoi, hoi. Welkom op de laatste vrijdag van augustus.
6: Ja, ja.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Je bent er alweer geraakt. Proficiat. Het is de laatste werkdag van de week. Het is ook de allerlaatste vrijdag van augustus. En dat gaan we eens goed in de verf zetten. Met onder andere Billy Idol, met Therapy. En wat er hierna komt, God only knows. Van de Beach Boys.

De nieuwe van Nothing But Thieves, Baby Cool Evelyn. En de nieuwe single die ik je vandaag mag voorleggen is van iemand die deel heeft uitgemaakt van Balthazar. Dat is voor zometeen. En er komt ook nog een jarige langs. Betty.

0: These are the days van Inhaler. Ze hadden het waarschijnlijk over nu, hè? De allerlaatste dagen van de grote vakantie.
1: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Boek snel de allerlaatste tickets op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten.
2: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
3: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op dit huis.
4: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
5: Immoscoop, man!
6: Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
4: Nee.
6: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
4: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
6: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
4: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
8: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
9: Allee, zeg eens iets, Bruno.
10: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
9: Hoe zet ik dat op mute?
10: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
9: Bruno.
11: Mobile Vikings.
12: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
13: Dovi-keuken.
12: Wij maken uw keuken in België.
9: Ah, het is weer zover.
14: Alex?
9: Terug naar die lange meetings.
14: Je staat op mute, Alex.
9: Terug naar die eindeloze lessen.
15: Aandacht, alsjeblieft.
9: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
16: Het nieuwe schooljaar begint!
17: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
18: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
16: Oh my.
18: Lidl, dat kan tellen.
1: Really? Music matters.

Zita Schoon en Thinking About You All The Time. Ik had het daar net al wat verklapt. De nieuwe single die ik voor je heb en waarover je je mening mag geven, komt van een lid van Balthazar. Bart stuurde ook net in de app, hopelijk gaat het om Jay Bernard. Want Bart heeft net tickets gescoord voor zijn try-out in De Zwerver. Wel Bart, het is inderdaad de nieuwe van Jente de Pre van Jay Bernard. Hij loste deze zomer al 4 in the morning. En nu is er dus Love Is On My Mind. En die opent al meteen met dat herkenbaar basgeluid. Wat vind jij van de allernieuwste van Jay Bernard van Love Is On My Mind? Stuur het me maar in de app.

Wat vind je van Jay Bernard en zijn nieuwste Love Is On My Mind? Leuke nieuwe single van Jinte, dat stuurt Gert. Mooi met die synths, vindt Marie. En Bart, die dus net tickets voor de try-out heeft gewonnen in zaal De Zwerver voor Jay Bernard, vindt het een goede Balthazar-vibe hebben, inderdaad. En Chris, die stuurt ook nog Het Kabbelt Lekker. Top, deze single. Jonathan, die stuurt ook nog Bären. Inderdaad, dat begrijpen ze heel goed in West-Vlaanderen, hè. Des Bären. Dan vinden ze het super. Jay Bernard, die kun je dus volgend jaar op 25 januari in de AB aan het werk zien waarschijnlijk. Met een volledig nieuw album.

0: Amber en Marie van Kids with Buns and Bathroom Floor. Therapy komt eraan na dit.
1: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP OfficeJet Pro all-in-one printer voor €129. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Wienerberger. Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
7: Natuurlijk, Danne.
8: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
9: Wienerberger.
8: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
10: Bij Bricoplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
11: Knaldi! Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
12: Wel, je hebt geen gaatjes.
13: Maar?
12: Nee, geen maar.
13: Alsjeblieft.
12: Wat blieft?
14: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
15: Knipper eens 2 keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
16: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
17: Roos van Akker.

Het is 28 augustus vandaag en er is er eentje jarig. Stel dat jij het ook bent. Je deelt je verjaardag met een Engelse dame met een pracht van een stem. Dat heeft ze op Pukkelpop nog eens laten horen en zien. Florence Welsh mag 40 kaarsen uitblazen. Ze runt ook al jaren haar eigen online boekenclub, Between Two Books, waarin ze haar favoriete boekentips deelt. Volgens mij is Wim Oosterlink ook lid van die club. Ze springt op tram 4 vandaag. Dikke proficiat voor Florence Welsh samen met haar machine en Free.

0: Met Pink Floyd en Money naar het nieuws van 2 uur. En meteen daarna, dan krijg je wat Scooby Snacks.
1: Mannekes, die zijn het augustus, hè?
2: Ja, ja, dat weten we.
1: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
3: Ja, ja, dat weten we.
1: En om ons huisje wat op te frissen.
2: Ja, ja, het schilderen en zo.
1: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
3: Wat blieft,
1: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
3: Naar Gamma.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
4: Oh, mijn zalige patatje.

0: In Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schatje, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
0: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
4: Ah ja?
3: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
4: Hé, maar die lust die kooks, hè?
3: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Go Yellow!
7: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
4: Wat? 3?
7: Yep, info op telenet.be.
8: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Willy.
10: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 2 uur.
11: Goedemiddag. De dodentol in Nepal is opnieuw bijgesteld. Er zijn nu al zeker 538 doden geteld na de gigantische modderstroom daar. Dat laten de autoriteiten weten. Langs de Tibetaanse kant spreken ze van 5 doden. Nog zeker 1500 anderen zijn vermist. Heel Europa rouwt om de overleden Noorse koning Harald. Onder meer de Britse koning Charles betuigt zijn diepste medeleven na het overlijden van zijn, en ik quote, geliefde neef. Ook de Nederlandse koninklijke familie laat weten intens bedroefd te zijn. Onze koning Filip laat dan weer weten dat hij Harald een oprechte en humoristische man vond. Twee van onze Belgische hockeyvrouwen riskeren schorsing. Het gaat om Alix Gerniers en Justine Razier, omdat ze na hun verloren halve finale van gisteravond op de scheidsrechter zijn afgestormd. Ze hebben haar de huid volgescholden omdat ze een goal afkeurde. De Panthers verloren die wedstrijd met 1-0 van de regerend wereldkampioen Nederland. Of en hoe lang ze geschorst worden, dat zal deze namiddag blijken. En Anderlecht en Union kennen hun 8 tegenstanders in de groepsfase van de Europa League. Anderlecht neemt het onder meer op tegen het Engelse Sunderland en de Franse topploegen Marseille en Lyon. Ook Union treft Lyon. Verder spelen ze ook tegen onder meer het Spaanse Real Sociedad en het Schotse Celtic Glasgow. Afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen met lokaal ook onweer mogelijk. Het wordt niet warmer dan 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.

Ze bestaan 30 jaar, de Fun Loving Criminals, en ze gaan daarom 3 concerten in ons land spelen. Begeleid door een orkest, want de tour heet Orchestrated. 18 september, dan staan ze in de Velinx in Tongeren. De dag erna in het Bolwerk in Vilvoorde. En op zondag 20 september in de Stadsschouwburg van Sint-Niklaas.

De Huey Leek is ook in ons land geweest. Ze speelden op de Lokerse feesten, Phil Oakey en de zijne. Gary Newman stond er die dag ook. En de app ontploft sindsdien altijd als we hem draaien. Dat het toch zo'n fantastisch concert was. Als je iets zou willen terughoren, het is het moment. Want straks vanaf 4 uur kun je de beste live momenten van de zomer horen. Vakkundig opgelijst door Annelies. En jij bepaalt wat dat allemaal wordt. Stuur maar in de app graag jouw favoriete momenten van de zomer.

0: Stack Up the Reasons. Je mag naar zee samen met Hugo Matthijssen. Het weer kan wel beter daarvoor, hè? Ah, zo meteen.
1: Nog voor je kan denken.
2: Pas op voor die borduur!
1: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
3: Nee, schat, het is meun.
1: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
2: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En mijn broer zijn scheve tanden.
1: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
5: Lotto is op zoek naar een maag.
6: Een maag?
5: Met een baksteen erin.
6: Ah, zo.
5: Om je droomwoning te bouwen.
6: Ik zie graag een strakke fermette.
5: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
6: Hoe dat?
7: C'est si bon.
5: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan. IKEA-tip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
9: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
11: IKEA.
12: IKEA.
9: Voorwaarden op ikea.be.
6: Wat was dat?
13: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
6: Flashy.
13: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leijze-winkels gewoon open.
14: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

Trigger Finger en Through the Beam. Turnstile heeft vandaag de Never Enough Versions uitgebracht. Een herwerkte versie van hun nieuwste plaat. Met allemaal andere artiesten die hun songs zingen. Zoals onder andere Slayer, ook Alec G. En zelfs deze meneer, Elton John. Dit is hem met zijn Crocodile Rock.

Montana en haar Whispering Suns met The Talker. En er doen geruchten de ronde dat Coldplay weer zou gaan toeren volgend jaar. Die tour zou van start gaan in Madrid met uiteraard ook nieuwe muziek. We houden je op de hoogte.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
2: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
4: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
5: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
7: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Wij zijn tevreden over uw werk.
7: Maar?
8: Nee, geen maar.
7: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
0: Roos van Akker.

Guns N' Roses met Yesterdays. Zet je radio maar wat luider, want Fontaine's DC heeft iets nieuws gedropt. Het is het allereerste voorsmaakje uit hun nieuwste plaat, die op 16 oktober zal uitkomen. Dopamine Chamber zal die heten. En ze komen op 12 november naar de AFAS Dome. En die nieuwe single, die hebben ze al op hun laatste concerten gespeeld. En dit is hem, Marianne, Fontaine's DC.

Speciaal om je een duwtje in de rug te geven voor die allerlaatste dag van de zomer. Dat is maandag de 31ste. Je hoorde de Happy Mondays en Step On.

0: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15 inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 3 uur.
7: Een goeiemiddag. Net over de grens in Frankrijk zaten zo'n 150 treinreizigers zeker 4 uur vast op een trein, dat bevestigt de NMBS. De trein was vertrokken vanuit Doornik. Oorzaak is een technisch defect aan de locomotief. Je hoort Dimitri Temmerman van de NMBS.
8: Het is op Frans grondgebied, volgens de afspraak om het ook allemaal veilig te kunnen laten verlopen, is het dan aan de Franse spoorwegen om daar ter plekke te gaan om ook een oplossing te zoeken voor die reizigers. Dus daar wordt op dit moment aan gewerkt.
7: De reizigers krijgen hun geld volledig terugbetaald. Het leven wordt opnieuw duurder. Voor de maand augustus lag de inflatie op 3,97%. Dat is een stijging van 0,5% in vergelijking met de maand juli. Financieel expert Pascal Papen.
9: Het is vooral de energieprijs die fors is gestegen. Olie en gas zijn gestegen, hè, naar aanleiding van de incidenten in het Midden-Oosten. En ja, dat ziet er niet zo heel goed uit, omdat de situatie daar nog altijd niet opgelost is. Dus het ziet er naar uit dat die inflatie nog een tijdje hoog zal zijn. En dat heeft ook gevolgen voor de rente.
7: Want de Europese Centrale Bank zal de rente dan weer optrekken, waardoor lenen duurder wordt. NA-Gent en STVV kennen hun tegenstanders in de Conference League. A-Gent neemt het onder meer op tegen het Servische Rode Ster Belgrado en het Portugese Braga. Verder spelen ze ook tegen de Deense landskampioen Aarhus en het Zwitserse Thun. STVV neemt het dan weer op tegen Ajax, Midtjylland en Lugano. Zondag wordt het speelschema bekendgemaakt. Vanmiddag soms pittige buien met kans op windstoten en hagel. Maxima rond 22 graden. Morgen bewolkt met vooral na de middag regen bij 21 graden. Ook zondag wordt het bewolkt met lichte regen en 23 graden.
10: Music matters.
11: Roos van Akker. Ja, het is vrijdag en dan zingt R.E.M. van Stand. Doe gerust mee.

Juppla, we hangen zo meteen ook nog de laatste schakel van deze week aan onze kettingrocker. Als je je idee nog niet had doorgestuurd, wat er aan I Left My Wallet in El Segundo van A Tribe Called Quest mag gelinkt worden, doe het dan nu nog snel in de app. Dit is ondertussen Isaac Rue.

0: Kettingrocker.
1: Wat stel je hier allemaal voor om aan I Left My Wallet in El Segundo van A Tribe Called Quest te hangen? David dacht aan Easy Money van Johnny Marr. Hij schrijft erbij, als je je portefeuille ergens vergeet, dan kan er iemand makkelijk geld verdienen met die te vinden. Bjorn stuurt een Q-tip, dat is een wattenstaafje. We kunnen misschien doordraaien naar de oorscène in Reservoir Dogs, dus naar Stuck in the Middle with You. Leuk. Jonathan schrijft dat El Segundo in Californië ligt. Hij denkt aan Alice in Chains met Check My Brain, want Lane Staley zingt daar California's Alright in. Tim wil naar Alloy Black met I Need a Dollar, vermits je geld in een wallet zit. Bernd stuurt El Segundo betekent de tweede. Vandaar The Presidents of the USA met We're Not Gonna Make It. Christophe wil van A Tribe Called Quest naar The Roots met The Seed, dankzij hun drummer Questlove. Guido wil naar Two Tribes van Frankie Goes to Hollywood. Originele linken allemaal. Olivier had ook een leuke. Als je wallet omgekeerd fonetisch spelt, dan kom je uit bij Telau. Doe dus maar, iedereen is van de wereld van de scene. En Steven die dacht aan Drinking in L.A. van Brand Van 3000. Want El Segundo ligt in L.A. Dus om je weekend al goed in te zetten. Nu al, ik weet het, het is nog wat te vroeg. Drinking in L.A. van Brand Van 3000.
0: De Kettingrocker.
2: Hi, my

0: Wat is dat hier zeg? Nog zo'n weekendplaat. Loaded van Primal Scream. En dan komt Prins ook nog eens langs. Hierna.
1: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
0: Dus ook voor klanten?
2: Yep. Go for info naar telenet.be.
3: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag Annelien Korevits, Alex Agnew en Tom Bonen. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
4: VTM, kleurt je dag. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
6: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
7: Immoscoop, man!
6: Een zeer serieuze partij.
5: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
8: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
6: Ja, dat zijn een cape.
5: Ah, een cape?
8: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immoscoop, man!
10: Foodbag, dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
11: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
10: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
6: Oh, het is weer zover.
12: Alex?
6: Terug naar die lange meetings.
12: Je staat op mute, Alex.
6: Terug naar die eindeloze lessen.
13: Aandacht, alsjeblieft.
6: Maar ook terug... naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
14: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
6: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
15: Ah, wel, ik zat eens op zoek.
6: Nee, niet doen. Nee, hé, een second data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
15: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
6: Ah, oh, top, hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee. Krevel.
16: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
4: Krevel, leef beter.
17: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
18: Oh, dat is hier zo stil binnen.
19: Quadro Ramen en Deuren. We gaan door tot je...

En hij heeft jammer genoeg woord gehouden. Prince met I Would Die For You. En dit najaar slaan heel wat bands en artiesten je om de oren met hun nieuwe platen. Zoals ook Blue Eye. Caitlin, Katrien en Mo van Blue Eye die brengen op 30 oktober hun tweede plaat The Way You Talk Reminds Me of Home uit. En dit zal erop staan. Sober van Blue Eye.

Ah zeg, als je van series houdt, je kunt sinds vandaag het derde en laatste seizoen van Nonkels bekijken op streams. Die leuke reeks over de familie Persijn met Rick Verheijen en zijn kunstgrassen Willy, Jelle de Beulen, Wim Willaert, Isabel van Hekken en ook Emily de Roo. Ik ga vanavond alles piepen, denk ik. Nonkels 3, vanaf vandaag te bekijken op streams.

0: samen met Sting, Money for Nothing van Dire Straits. De Van Bondies, die stoppen er zo meteen wat peper in. En je mag zelf kiezen waarin.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Schat, ik zie je graag.
4: Ja, maar...
3: Maar nee, geen maar.
4: Oh.
1: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
5: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Het schooljaar begint!
8: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
9: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
7: Oh,
9: Lidl, dat kan tellen.

0: Yeah, de Van Bandies. En come on, come on. Misschien wel een boost voor jou, hè, Annelies?
1: Ja, het is misschien een klein beetje nodig, toch?
0: Ja, maar je hebt deze morgen al classics gepresenteerd, zoals altijd. En nu ga je er nog eens 3 uur bovenop doen.
1: Maar ik heb er keiveel zin in.
0: Ah.
1: Ja, ik heb er echt zin in.
0: Het wordt ook een specialeke, hè?
1: Ja, ja. Dus ik had zoiets van, we hebben zo'n mooie zomer gehad in Leuven, maar ook op heel veel festivals. Ik wou daar eigenlijk nog iets mee doen. Dus ik dacht, laten we gewoon het beste van de zomer, de muzikale hoogtepunten van jou, van mij, maar ook van onze Willys, eens een keer gewoon 3 uur achter elkaar draaien. Dus dat ga ik doen. Er is heel veel binnengekomen al. Heel veel leuke berichtjes in de app, op de site. Heel veel collega's die toffe dingen hebben doorgestuurd ook. Dus ik ga mijn collega's bellen. Met Stijn Meuris bijvoorbeeld. Met Jasper de Petter van Ronker, van Staalhart. Met Eppo Jansen, programmator van Pukkelpop.
0: Ja, ja.
1: Ja, en ook met luisteraars natuurlijk, dus ja, mensen mogen ook nog altijd dingen insturen.
0: Oké, gewoon in de app moeten ze dat doen.
1: Ja, dan komt dat allemaal. App, dat is het makkelijkst. Ja.
0: Wat hun moment was van deze zomer. Sowieso.
1: Ja, en
0: of
1: ik
0: de
1: heb
0: plaat.
1: Jou daar straks ook een opdracht gegeven. Ja. Ik had gevraagd, zeg Roos, je hebt toch ook veel gepresenteerd op het terras in Leuven. Elke dag 2 live sessies. Dat is wel straf, hè, dat je elke dag gewoon van maandag tot en met vrijdag live muziek ziet.
0: Mm-hmm.
1: En ik zei van, allee, kom, Van Akker, een muzikaal hoogtepunt. En je vond dat heel moeilijk.
0: Ja, want er waren zoveel mooie momenten. Hè? Nimbus Card sprong eruit voor mij. Maar ik ga teruggrijpen naar vorige week vrijdag. De allerlaatste dag op ons terras in Leuven. Want toen kwam John Watts van Fisher Z langs.
1: Wow.
0: En die had enkel zijn gitaar meegebracht. En zichzelf natuurlijk ook, hè.
1: Maar Fisher Z, wacht, dat is toch een new wave legende?
0: Ja.
1: Is dat helemaal niet met
0: maar
1: sinds en zo?
0: Marianne is ook een bekend nummer.
1: Ah, ja, ja, ja.
0: En So Long, hè. En dat heeft hij gebracht.
1: Oké.
0: Ja, hij heeft ook een volledig nieuw nummer gebracht toen op het terras. Vorige week, dat we allemaal mochten meezingen. Maar misschien Mag ik voor So Long gaan?
1: Ja, ja, tuurlijk. Jij kiest. We gaan een klein beetje opwarmen, hè, voor straks.
0: Ah ja, ik mag het nu zelf spelen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ah ja, oké.
1: Okay. Ja, Roos, weet je, ik snap dat niet iedereen 2 shiften wil doen. Dus jij mag gewoon naar huis zometeen.
0: Ja, ik had kunnen blijven, hè.
1: Ah, is het
0: maar
1: goed?
0: Het is te laat nu. Ik heb al,
1: ik heb al een
0: afspraak van, hè.
1: Het is goed, dag Roos.
0: Veel plezier, hè, straks.
1: Ja.
0: Ja. We gaan luisteren naar de sympathieke John Watts van Fisher Z. Met So Long, helemaal live. En ook alleen maar zijn

Het was zo'n mooi moment vorige vrijdag. John Watts en So Long live op ons terras bij M. Leuven. Maak er nog een mooie vrijdagavond van. Veel plezier met Annelies en jouw mooiste live concerten van de zomer. Nonkel Luc en Anna Domino krijg je nog van mij met het mooie Zanna.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Een receptje met vis.
0: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
2: Oh, zal mijn papillot chic et pas cher.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
4: Bruno.
6: Mobile Vikings.
7: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en

0: voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Van Haren, Van Haren.
3: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
2: Van Haren, Van Haren.
3: Omdat we van schoenen houden.
4: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 4 uur.
7: Goedemiddag. In Pure Sint-Amans in de provincie Antwerpen is een man van 40 ontvoerd. Het gebeurde 2 weken geleden, maar het raakt nu pas bekend. De man werd klemgereden door 3 mannen die zich voordeden als agenten, vertelt Cato Belmans van het parket.
8: De man is eigenlijk meegenomen met een voertuig dat is op de openbare weg gebeurd, dus heel wat getuigen hadden dat gezien. En men is meteen een onderzoek opgestart. En op basis van ANPR-onderzoek, dus op camera's, is gezien dat het voertuig zich na de feiten richting Charleroi zou begeven hebben. Dus de politie vermoedde meteen dat de man daar zou worden vastgehouden.
7: De 3 verdachten werden opgepakt. Het gaat om 2 Albanese mannen en een man uit Brussel. Het onderzoek loopt. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. Het leven wordt opnieuw duurder. Voor de maand augustus lag de inflatie op 3,97%. Dat is een stijging van 0,5% in vergelijking met de maand juni. Financieel expert Pascal Papa.
9: Het is vooral de energieprijs die fors is gestegen. Olie en gas zijn gestegen, hè, naar aanleiding van de incidenten in het Midden-Oosten. En ja, dat ziet er niet zo heel goed uit, omdat de situatie daar nog altijd niet opgelost is. Dus het ziet er naar uit dat die inflatie nog een tijdje hoog zal zijn. En dat heeft ook gevolgen voor de rente.
7: Want de Europese Centrale Bank zal de rente dan weer optrekken, waardoor lenen duurder wordt. In Nepal zijn 93.000 mensen getroffen door de overstroming, dat zegt het Rode Kruis. De regio zet zich ook schrap voor een 2e overstroming. In totaal zijn ook al bijna 540 mensen omgekomen. En dat cijfer kan nog sterk oplopen, want er zijn nog altijd 1.500 mensen vermist. De Europese Unie maakt intussen 2 miljoen euro vrij voor humanitaire hulp. Vanmiddag soms pittige buien met kans op windstoten en hagel, maximaal rond 22 graden. Morgen bewolkt met vooral na de middag regen bij 21 graden. Ook zondag wordt het bewolkt met lichte regen en rond 23 graden dan.
10: Live music matters.
5: De zomer van Willy. Annelies Orie.
11: Je krijgt hier 3 uur lang het beste van de zomer van 2026. En ik begin meteen met een van mijn toppers van Rock Werchter 2026. En dat was David Byrne. Mannetjes, ik ben er nog niet goed van. Wat die man daar heeft neergezet. Als ik mijn ogen toedoe, dan zie ik hem nog dansen.

0: Ja, zo klonk het dus ook op Rock Werchter. Jenny stuurde ook net dat ze de show van David Byrne daar de meest rare, grappige en beste van allemaal vond deze zomer. Ik werd er ook oprecht gelukkig van. Die man zelf, zijn hoopvolle boodschappen, die choreografie met die muzikanten, zangers, dansers, de blauwe pakjes. Het was allemaal fantastisch. En van Rock Werchter gaan we meteen naar de Lokerse feesten.
1: De zomer van Willy.
0: Een hele goede avond, Peter. Jij bent naar Gary Numan gaan kijken op de Lokerse feesten. Hoe was dat?
2: Het was fantastisch, Annelies. Ik ben eigenlijk al een diehard Gary Numan fan. Van ja, ongeveer 50 jaar geleden, toen Down in the Park en Cars en Our Friends Electric en zo uitkwam. En die man nu nog eens te zien, de energie dat die man heeft en geeft. En hoe hij het publiek meekreeg, dat was eigenlijk... Het was gewoon fantastisch om te zien wat die man nog kan en wat die man nog in zijn mars heeft. En ook de nieuwe zaken die hij nog doet. Want heel veel wordt... wordt gedaan op sentiment, op nostalgie. Maar hij maakt nog steeds nummers die fantastisch klinken eigenlijk. Ja.
0: Wat was jouw hoogtepunt tijdens het concert? Was er zo een moment waarvan jij voelde van... Wow, het is toch heel speciaal wat ik hier aan het meemaken ben?
2: Gewoon de opkomst al. De opkomst had twee tussen de gitarist en de bassist en helemaal in lange rokken. De zware schmink die hij op had. De pruik, zal ik maar zeggen, want hij heeft haartransplantatie laten uitvoeren voor een man van bijna 70. Was eigenlijk het plaatje was rond en het was jammer dat het maar een uurtje was, want ik kon eigenlijk blijven kijken met een open mond. En ik heb hem nu ook al... tientallen, 20 keer gezien. Iedere keer als hij in de buurt komt, trek ik er naartoe. En het jeugdsentiment komt ook weer op. Ik voel me weer, 14 jaar of zo.
0: Maar zo schoon. Oh, Peter, zullen we nu samen nog een klein beetje nagenieten van Gary Numan? Welk nummer was voor jou echt fantastisch tijdens die show?
2: De meeste zou zeggen Cards of Our Friends Electric. Maar dan zou ik voor metal gaan. Metal is ook gecoverd geweest door Nine Inch Nails. Heeft dat misschien meer... was misschien populair dan Gary Numan. En Afrika Bambaataa heeft dat nummer ook gecoverd. Maar zijn versie is en blijft het origineel. En het komt... Ja, het haar op mijn armen komt alweer bijna recht.
0: Het komt bij mij ook recht van jouw verhaal alleen al. Peter, heel erg bedankt en geniet van Metal van Gary Numan. Salut en fijne avond.
2: Fantastisch, dank u wel, Annelies. Dank u wel.

0: Sylvie Hebrecht stuurt nog Gary Numan en dan een pak zwarte hartjes. Luc de Visser is blij met metal van Gary Numan. Moet niet altijd Cars of Our Friends Electric zijn, zegt hij. En Tom zegt ook nog, Gary Numan was fenomenaal op de Lokerse feesten. Weet je wat ook heel leuk was? We hebben de hele zomer uitgezonden vanuit Leuven, vanuit dat terras van Museum M. We hadden elke dag twee artiesten over de vloer en eentje daarvan was deze, Flip Kaulier.
1: De zomer van Vili. Music matters.

0: is warm.
1: Dank u.
2: Ik had het gezegd, hè, dat hij hier ging zijn, Wim Oosterling. Normaal nooit op vrijdag op Willy, maar vandaag dus wel.
3: Ja, maar ik vond het ook wel echt een goed idee om de zomer nog af te sluiten. Ik vond dat wel een goed idee, eigenlijk. Echt waar, ik vond dat een goed idee. Dus goed idee. En ik dacht, ik wil ook mijn...
2: hoogtepunt delen.
3: Ja. Mijn zaadje droppen of zoiets zeggen, maar dat is
2: ja. Heb je een mooie zomer gehad?
3: Ja, ja, natuurlijk wel. Ja, ik heb een, zoals iedereen, veel te warme zomer gehad. Ellendig warme rotzomer eigenlijk, wat temperatuur betreft. En ik ga u zeggen dat mijn keuze daar ook mee te maken heeft. Maar kijk nu zo van,
2: ja?
3: Waar gaat dit over? Maar het is echt waar.
2: Want je bent naar Denemarken op reis geweest.
3: Ja, ja, ja.
2: Was daar ook heet?
3: Ja, nee, dat viel mee. Dat is in het noorden. Iedereen gaat naar Denemarken de komende 20 jaar. Hè. Want het gaat altijd maar erger worden. Dus dat wordt daar een overrompeling. Dus ik ben eigenlijk een beetje een pionier.
2: Wij samen, want ik zat daar ook in de buurt. Maar goed,
3: ja,
2: het is goed. Alle pluimen op de hoed van Wim Oosterlink. Vertel mij. Jij hebt natuurlijk ook gepresenteerd op het terras. Daar ook veel goede bands gezien. Maar ik heb me laten vertellen, je ging toch iets anders kiezen.
3: Ah wel, het is zo, ik dacht eerst van, oh, ik zou eigenlijk, weet je wat dat een indruk op mij gemaakt heeft op dat terras? Camilo Donoso. Oh. Die jonge gast die nog stage gedaan heeft bij ons, ja, bij Willy, die zo singer-songwriter is, en die heeft een lied en dat heet, wacht, Witte Eend of zo?
2: Ja, iets absurd waarschijnlijk.
3: Wel, maar dat klinkt absurd, dat is queenie ontroerend. Supermooi. Maar, dus dat wil ik even zeggen, dat vond ik echt geweldig, dat vond echt zo'n ontdekking voor mij, maar wat ik wil kiezen, is het beste concert dat ik gezien heb. Net voor de zomer, net voor juli bedoel ik. En eigenlijk het concert van het jaar voor mij. En dat is namelijk Jack White in de AB in Brussel. Ik was zo blij dat ik aan tickets geraakt ben. Ik heb de tweede avond, twee avonden in de AB gespeeld. Dat is zo iemand voor Vorst Nationaal.
2: Ja, zwaar.
3: Dus de AB, daar staat veel te klein voor. Hè?
2: Maar perfect.
3: Ja, ik heb die ooit met de White Stripes gezien op een of ander festival. Ik vond het vervelend. Vervelend.
2: Oei, echt? Ik vond dat heel goed, maar oké.
3: Okay.
2: Wim vond de White Stripes vervelend.
3: Maar echt, na drie kwartier stond ik hier van, wanneer is dat gedaan, man? Echt vervelend dat was. En misschien was uw concert toen goed, maar bij mij was het echt verschrikkelijk vervelend. Maar nu, intussen ben ik echt zo, heb ik meer en meer respect gekregen voor Jack White en wou ik hem live zien. En de AB, Annelies, was zeiknat. Dat was een van de warmste dagen. Dat was verschrikkelijk warm.
2: In juni ergens,
3: dat was,
2: toch?
3: Ja, dat was zo de eerste van de 17 hittegolven. Hè. Dat was echt afschuwelijk warm. En dat stond stampvol natuurlijk. Dus ik stond letterlijk op de allerlaatste rij tegen de muur geplakt om een beetje zo fristen van die stalen, de palen van die een muur te hebben. En Jack White stond daar, maar nog sta je eigenlijk relatief dicht bij Jack White. En dat concert, dat was fantastisch. Dat was zo goed, zo strak. En ik dacht van, wel, daarvoor dient dat een elektrische gitaar. Je moet dat niet zo, dan moet je daarmee doen. Exact wat jij nu doet, daarvoor is dat gemaakt. Geniaal. Ik vond het fenomenaal. Fantastisch concert. En ik zou graag daar dan, als het kan, een nummer van Jack White dat daar gespeeld
2: heeft. Ja, wat is het hoogtepunt van die show dan nog?
3: Oh, ja, dat is moeilijk om te kiezen. Ik vond zo, hij heeft zo, Seven Nation Army gespeeld. Hij heeft van de Raconteurs een nummer gespeeld, waar heel de zaal deed ontploffen. Maar voor mij, zo die recente nummers die hij gemaakt heeft, en daar ook gespeeld heeft, die ook zo strak zitten en zo goed met die gitaar, is bijvoorbeeld That's How I'm Feeling. En je voelt het als het begint, hè. Je vliegt daarin. Dat was zo goed. Ja, echt geweldig. Jack White in AB.
2: Wim, merci om hier op vrijdag te zijn. Ik weet dat niet zo evident is.
3: Nee, maar ik ga nu terug naar huis.
2: Geniet van Jack White.
3: Ja, ik ga even luisteren en dan ga ik terug naar huis.
2: Oké, dag Wim.
3: Dag Alice.
2: Tot maandag.

0: Quiet and That's How I'm Feeling. Zijn concert in de AB in juni was het hoogtepunt van Wim Oosterlink. Yves uit Merchtem die stuurt ook nog fantastisch concert. En Hanna uit Kortesem die is volle bak aan het balen omdat ze geen tickets had. Ze zegt de AB was veel te klein voor Jack White. Zometeen een groep die ook op Suikerrock stond.
1: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
2: Bij Prikkelplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor W+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
3: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
4: Live music matters. De zomer van Willy.

0: Motorcycle Emptiness van Manic Street Preachers, de opener van hun show op Rock Herk deze zomer. Xavier die stuurt nog, hoe goed waren die eigenlijk? En ook Erik was daar en heel content. Daisy uit Overijse, die ging dan weer naar Graspop en zij stuurt Annelies, het is vrijdag, het is bijna weekend. Voor mij mag het Limp Bizkit zijn. Ik heb alles meegezongen op Graspop, Breaks Off zelfs 2 keer. Ik heb met plezier de regen doorstaan daar, dus Break Stuff was voor mij het beste van de zomer.
1: Willy.

0: come and get it.
1: Mannetjes dat dat deugd doet op een vrijdagavond. Straks dan bel ik met een van mijn Willy-collega's die de show van zijn leven gespeeld heeft op Rock Werchter deze zomer. Dat is rond 4:15. Nu ga ik een nummer draaien dat ik intussen als een soort van Pukkepop anthem beschouw. Want na het concert van Joe op de mainstage, ja, dat is die ene van Stranger Things die nu een hele goede groep heeft, hoorde je dat nummer overal. Bijvoorbeeld ook in de DJ-set op zaterdagnacht, de DJ-set van collega Eppo Jansen, die je ook nog hoort ergens tussen 5 en 6. Maar ik heb het dus over dit nummer. Dit is Joe en End of Beginning.

0: Zangstonde na zangstonde met Joe en End of Beginning op Pukkelpop. Nu nog iets van op ons terras in Leuven deze zomer, want Portland kwam daar langs.
1: Live music matters. De zomer. Van Billy.

0: Girl from the North Country live tijdens een concert van Portland op ons terras in Leuven. Hoe schoon was dat? Zometeen draai ik iets van Florence and the Machine, een van de headliners van Pukkelpop, een live versie van Spectrum. Ik hoop dat je helemaal losgaat en daarna ga ik proberen onze Giel te bellen. Giel is natuurlijk collega bij Willy, maar ook de bassist van Dressed Like Boys en die is normaal gezien aan het repeteren met die band.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
2: Ik kijk er naar uit. Not.
1: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
3: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
1: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
4: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
1: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
5: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
6: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinderonesies voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
8: Wel, je hebt geen gaatjes.
9: Maar?
8: Nee, geen maar.
9: Alsof.
8: Wat blieft?
7: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen? Krevel.
10: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
7: Krevel. Leef beter.
11: De zomer van Willy. Willy. Live music matters. Oh,

0: Drie uur lang duiken we hier in het beste dat er deze zomer te zien was in ons land. Voor heel veel mensen was Florence and the Machine een absoluut hoogtepunt. Ze had in 2023 al op Pukkelpop moeten staan, maar moest toen afzeggen om medische redenen. Dat werd dit jaar meer dan goed gemaakt. Ik ga nu eens naar dat repetitiekot van Dressed Like Boys. Als Giel kan opnemen natuurlijk. Spannend.
1: Hallo.
0: Dag Giel, met Annelies. Ik ben zo blij dat je opneemt, want waar zit jij precies?
1: Hey, dag Annelies. Ja, met veel plezier. Maar ik zat eigenlijk op een, of ik zit nog steeds, liever op een PA-repetitie. We zijn een a cappella song aan het oefenen, dus ook een beetje out of my comfort zone, moet ik zeggen.
0: Want, Giel, voor alle duidelijkheid, normaal gezien speel jij bas bij Dressed Like Boys, maar dus je doet ook backings, dat wist ik al, maar nu moet je ook echt mee zingen.
1: Ja, het is de bedoeling dat we meezingen, effectief. Dus er gaat nog wat geoefend moeten worden, maar dat komt zeker goed. Het is eigenlijk voor volgende week in het Rivierenhof.
0: Amai, oké. Maar dat is al lang uitverkocht, zeker?
1: Ik geloof dat er nog een paar zijn voor de namiddag.
0: Ah,
1: en twee shows.
0: Oké.
1: Maar ik weet het eigenlijk niet 100% zeker. Maar toch, we gaan een paar nieuwe songs spelen daar. Dus vandaar.
0: Toch nog een repetitie. Ja, ik snap het.
1: Toch nog welkom.
0: Zeg, Giel. Ik heb jou natuurlijk heel lang niet gezien, hè? Want jij bent met Dressed Like Boys aan een zomer bezig, maar echt om u tegen te zeggen. Vertel eens, jullie zijn begonnen op Best Kept Secret, denk ik?
1: Ja, ongeveer. Allee, toch voor de grotere festivals dan. Het is ongelooflijk. Het is ooit begonnen een paar jaar geleden op een klein podium in het café Barbroos in Gent. En opeens was dat de Secret, Best Kept Secret. En dat was al de eerste echte grote festivalstage. Het is de kleinste op Best Kept Secret, maar toch was het hele fijne om de zomer mee te starten, sowieso.
0: En voor jou ook een beetje speciaal, want jij was daar eigenlijk ook als bezoeker?
1: Ja. Eigenlijk is dat, het is een vaste traditie zo. Met wat vrienden en mijn vriendin, gaan we altijd naar Best Kept Secret. Ja, ik speelde dus de zondag, maar ik was er al van vrijdag. Dat was dus wel even pittig opstaan, maar daarvoor ook. De zaterdagavond was in de Cave, s'avonds, de headliner. En ja, ik zag hem voor het eerst. Was natuurlijk van mijn sokken geblazen, was echt een ongelooflijke show. En dan toch, was ik toch, ik denk nog een paar centimeter groot toen ik in mijn slaapzak kroop en dacht van oei, Nick Cave speelt hier. En wij zijn het eerste bandje dat morgens mag beginnen. Dus het was wel een spannend, maar het is goed gekomen.
0: Het is gelukt.
1: Het was echt de
0: max. Zeg, daarna jullie show op Rock Werchter. Ik heb me daar zelf heel hard voor moeten haasten. Die was redelijk vroeg op de dag. Ik weet het uur niet meer precies. Ja, jij misschien wel?
1: Sla mij nu dood, maar ik denk rond 2 uur of zo, 2:30 kan dat.
0: Ik weet het niet meer. Ja. Alleszins, het was echt zo wel. Ik ben alleen met mijn fietsje naar daar gecrossed, want de vriendinnen die waren eigenlijk nog in geen... Ja, hoe zeg je dat? Die waren nog niet in een hele goede staat om mee naar Werchter te komen. Maar ik was daar en ik was daar absoluut niet alleen. Die tent op Rock Werchter stond boomvol.
1: We hadden dat eigenlijk... Ja, we hadden dat stiekem gehoopt natuurlijk. We hadden gehoopt, het zal gezellig druk zijn. Dat was eigenlijk de ambitie. Want het was vroeg, hè, want 2:30 naar festivalnormen is dat eigenlijk 8 uur 's morgens. Hè, of zo.
0: Ja.
1: Dat is het equivalent. Dus wij dachten, allez, stel dat daar al wat gezellig gevuld is, wordt het een leuke show. Maar ja, toen we on stage kwamen, was dat duidelijk dat het toch iets boven onze verwachtingen was uitgedraaid. Dus dat was wel echt... Ja, het moment van de zomer toch voor mij. Hè. Onvergetelijk. En misschien ook, ik weet het niet, de meest onvergetelijke show.
0: Voor Dressed Like Boys. Wie weet. Ja. Er komen er natuurlijk nog veel. Hè. Jullie hebben nu nog, maar wat was dat? De Club C, denk ik, hè?
1: Ja, Club C.
0: Ja,
1: Club.
0: De mainstage, dat komt nog wel ooit. Nee, Giel?
1: Wie weet. Al is het, ja, mainstage, ja, heel graag natuurlijk. Hè. We durven dromen, maar ik weet ook dat op Dressed Like Boys wel goed werkt in een tent.
0: Ja, ik snap
1: dan
0: het.
1: De mainstage misschien. Dus misschien wel, hè, maar we gaan natuurlijk geen nee zeggen. Hè. Dat ben ik ook zeker.
0: Zeg, ik wil nog zoiets weten van achter de schermen. Ik hoorde dat Jelle eigenlijk helemaal niks zag. Dat die had zo'n een heel schoon blinkend hemdje aan. Allee, Elton John was er niks tegen, laten we het zo zeggen. En hij had dan zo'n speciale zonnebril of zo aan, denk ik. En ik heb ergens gehoord dat hij eigenlijk niks zag.
1: Maar dat is juist, ja. Die heeft dus een zonnebril, maar die was niet op sterkte. Dus hij draagt normaal een bril en ook lenzen zijn soms aan de tand voor hem blijkbaar. Maar dus ja, zag hij een soort van waas op 2 meter voor hem of zo. Zo, ik denk een radius van 2 meter rond hem. Kon hij nog wat zien, maar voor de rest was het eigenlijk allemaal wazig. Wat misschien ook niet slecht was, pas op voor zo'n volle zaal. Om
0: voor de inleving ook, ja.
1: Ja, voilà. Dat is goed gekomen.
0: Welk nummer is jou daar het meest van bijgebleven?
1: Voor ons eigenlijk, ja, ik speel ze eigenlijk allemaal graag. Hè, maar Joseph bijvoorbeeld is een goeie om bas wat te groeven natuurlijk. Maar in de set die we dit jaar doen, of deze zomer hebben gedaan, was Pinnacles. Echt wel een uitsteker voor mij ook, omdat het eindigt op een jamstuk, waar dat we dan, ja, ik denk een minuut of twee, die nog wat extra uitspinnen eigenlijk. En dat is gewoon een heel leuk moment, omdat ook in de set merk je dat je zo even de... Ja, je laat even het script los, zo gezegd, want je hebt je vaste setlist natuurlijk. En daar is er wat ruimte om uit te wijken en of echt muziek te gaan spelen ook. En ja, die blijft daarom zeker plakken. Dat is denk ik de nummer 1 voor deze zomer. Ja.
0: Zeg Giel, ik ga jou laten, hè, want ik vermoed dat heel de band nu op jou aan het wachten is.
1: Ja, klopt. Ja? Ik hoor ook niks meer van binnen. Dus
0: die zijn echt gewoon gestopt. Die denken, Giel is er niet meer. Dus ik ga jou laten doen, opdat die volgende concerten van Dressed Like Boys minstens even goed zijn dan die show op Rock Werchter. Het was ook een van mijn hoogtepunten van mijn zomer. Dikke merci daarvoor. De groeten daar aan Jelle en aan iedereen. En ik ga Pinnacles nog eens draaien.
1: Top. Goed idee. Altijd een goed idee, Annelies. Merci.
0: Salut, hè. En binnenkort nog eens op de radio?
1: Ja, ik hoop het. Hè. Zeker in het najaar wat meer tijd. Maar minder optredens, dus veel meer tijd ook om bij jullie in de studio te staan.
0: Ik zal nog eens congé pakken. Dat is geen probleem.
1: Komen, hè. Ja, voilà. Kijk, het is al geregeld.
0: Dag, Giel. Salut.
1: Yo, dag.

0: Dressed Like Boys en Pinnacles. Als je ze live wil zien, ga dan bijvoorbeeld mee op Willy Escape in oktober. Jelle en zijn piano in de Dolomieten, dat wordt fantastisch. Zometeen nog een van mijn persoonlijke hoogtepunten van Rock Werchter 2026.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dat?
3: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 5 uur.
7: Goedemiddag. In Buur Sint-Amans in de provincie Antwerpen is een man van 40 ontvoerd. Het gebeurde vorige week, maar raakte nu pas bekend. De man werd klemgereden door 3 mannen die zich voordeden als agenten, vertelt Cato Belmans van het parket.
8: De man is eigenlijk meegenomen met een voertuig dat is op de openbare weg gebeurd, dus heel wat getuigen hadden dat gezien. En men is meteen een onderzoek opgestart. En op basis van ANPR-onderzoek, dus op camera's, is gezien dat het voertuig zich na de feiten richting Charleroi zou begeven hebben. Dus de politie vermoedde meteen dat de man daar zou worden vastgehouden.
7: De 3 verdachten werden opgepakt. Het gaat om 2 Albanese mannen en een man uit Brussel. Het onderzoek loopt. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De federale regering overweegt om extra militairen naar Brussel te sturen. Aanleiding is het drugsgeweld dat daar opnieuw in alle hevigheid oplaait. In 1 jaar tijd waren er 150 schietpartijen en 22 ontploffingen.

0: Drugsbendes schakelen ook al maar vaker mensen zonder papieren in. Dat zei de Brusselse procureur Julien Boisnil op een persconferentie.
1: Ik vind het onvoorstelbaar dat de politie in Brussel 7000 mensen zonder verblijfsvergunning aanhoudt. En dat meer dan 90% door de DVZ, de Dienst van Vreemdelingenzaken, weer wordt vrijgelaten. Dat is ronduit een schande en het toont de zwakte van de staat aan.
0: In Brussel patrouilleren al militairen aan trein- en metrostations, maar bevoegd minister Quentin wil hen nu ook inzetten op criminele hotspots. We hebben op vakantie meer gezondheidsproblemen gehad dan de afgelopen zomers. Dat blijkt uit analyses van reisbijstandsorganisaties Touring en Europassistance. Het komt natuurlijk door de extreme hitte. Zo waren er veel gevallen van maag- en darmproblemen en uitdroging. Verder was er ook een stijging van het aantal interventies bij autopech of technische problemen. Dat aantal lag bijna een kwart hoger dan vorig jaar. In Noorwegen zal de kist met de overleden koning Harald straks naar het koninklijk paleis gebracht worden. Dat heeft het koningshuis daar laten weten. Intussen betuigen verschillende royals hun steun, ook onze koning Filip en koningin Mathilde. Royalty-expert Wim de Handschutter.
2: Het Noorse koningshuis is het koningshuis waar het Belgische het dichtstbij staat, samen met Luxemburg. Albert was een neef van koning Harald. Dat betekent ook dat Haakon en Filip, dat die achterneven zijn. Mm-hmm. Filip heeft trouwens samen met koningin Mathilde een persmededeling uitgestuurd om te zeggen dat hij Harald waardeerde voor zijn humor, menselijkheid en oprechtheid. Dus die banden tussen beide koninklijke families zijn heel nauw.
0: Harald werd 89, zijn zoon Haakon volgt hem op en zal Haakon de achtste heten. En er komt geen vijfde editie van de Castaars. Dat zijn de Vlaamse mediaprijzen. Dat hebben VRT, VTM en Play samen bekendgemaakt. Want het kost te veel tijd en middelen om de show te organiseren. Bij de laatste editie begin dit jaar kreeg de slimste mens ter wereld de prijs voor het tv-programma van het jaar. En het Foute Uur op Q-Music kreeg de prijs voor beste radioprogramma. Vanmiddag soms pittige buien met kans op windstoten en hagel, maxima rond 22 graden. Morgen bewolkt met vooral na de middagregen bij 21 graden. Ook zondag wordt het bewolkt met lichte regen en rond 23 graden dan.
3: Live music matters. De zomer van Willy, Annelies Orie.
4: Zo lang moeten wachten op die reunie.

0: On hold van die XX, man, zo Romy, Oliver en Jamie na 8 jaar weer samen op een podium zien. En voor Romy, vooral Romy en Oliver samen horen zingen, dat was dus magistraal. Goed, we gaan nog 2 uur door hier. Ik ben vooral het beste van de zomer van 2026 aan het verzamelen. Welke concerten waren echt niet te vergeten? Wat heb jij allemaal gezien? En jij stuurt zelf ook ongelooflijk veel in. Ik probeer zoveel mogelijk van die dingen te draaien. Moet je wel opnemen natuurlijk.
1: Met Koen, goedemiddag.
0: Dag Koen, met Annelies van Willy.
1: Ah, hey, dag Annelies, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Zeg, waar bel ik jou?
1: Ik zit nu nog in de wagen.
0: Ah, oké, okay, maar jij was volle bak aan het luisteren. Je hebt een heel tof verhaal doorgestuurd, want vertel eens, wat is jouw hoogtepunt van de zomer, jouw muzikale hoogtepunt?
1: Wij zijn naar Nick Cave geweest op Live is Live. En onder het motto van goed begonnen is half gewonnen, vond ik dat wel een topconcert.
0: Zoals heel veel mensen, hè? Iedereen die daar was, kon er precies niet over zwijgen. Wat maakte deze show van Nick Cave zo fantastisch?
1: De beleving, de inzet van Nick Cave in de eerste plaats, maar ook zijn geweldige bad seats onder aanvoering van Warren Ellis. Dat is toch ook altijd wel een beleving, ja, en een meerwaarde aan Nick Cave. Dus heel goed dat die mensen zich met hun hart en ziel smijten telkens weer. Dat is toch wel fantastisch.
0: Zeg, en jullie hebben een setlist kunnen bemachtigen, las ik.
1: Ja, de vriendin van onze zoon, die had daar gewerkt. Die had de rider van Nick Cave klaargemaakt. Waar dat nota bene eigenlijk heel veel groenten en fruit op stonden. En ik dacht, één goede fles rode wijn. Voor de rest niks bijzonders. Maar die had inderdaad setlist verzameld voor onze zoon en eentje voor onszelf.
0: Maar zo tof. Oh, je hebt er zelfs een foto van doorgestuurd. Nog eens heel even dubbel checken. Ik zie hier begonnen met Get Ready for Love. Wat staat er nog allemaal op? Wild God, Oh Children. Wat vond jij nog heel goed?
1: Ja, de klassiekers mogen toch ook niet ontbreken. Ik vond Stranger Than Kindness, dat is geen klassiek, maar dat was ik vergeten. Maar dan bij de bisronde, Into My Arms, is toch ook altijd wel een heel mooi ingetogen moment. Dus dat mag zeker gespeeld worden.
0: Dat ga ik doen, Koen. Lucky Bastard trouwens. Ik ben ooit naar Nick Cave, ik denk op Werchter geweest, en toen speelde die dan niet. Ik heel het concert wachtte op Into My Arms en zat niet in de setlist. Dus jij had meer chance dan ik. Heel erg bedankt voor jouw suggestie. Ik denk dat heel veel mensen blij zijn dat we Nick Cave nog eens in een live versie gaan draaien hier op Willy. Een hele fijne avond.
1: Bedankt aan Lief, voor jou ook een fijne avond. Hallo, dag. De zomer van Willy.
2: Music matters. Into My Arms.

Maar ja, als je dit hoort, dan snap je toch dat ik baal dat hij dat op Werchter toen niet speelde. Joost uit Hemiksen die stuurt nog mooi, mooi, mooi. En ook subliem. Inge uit Aarschot zegt: ik was er ook bij op Live is Live. Zo innemend dat de hele weide stil werd. Ik denk dat dat trouwens ook een hoogtepunt was voor onze Lennart van Online. Die heeft Nick Cave gefotografeerd op Live is Live. Ik zal straks eens vragen, want hij komt ook nog langs. Nadine en Noël die gingen dan weer samen naar het OLT in Antwerpen op 28 juni om naar de Black Crowes te gaan kijken. En blijkbaar was dat ook heel goed. Dit is Hard to Handle.

0: Nadine stuurt gitaartjes en hartjes. Is heel blij met haar hoogtepunt van de zomer.
1: De zomer van Willy.
2: Live music.
0: Een hele goede avond, Eppo Jansen.
3: Hoi, dag Annelies.
0: Ben jij al een klein beetje bekomen van Pukkelpop?
3: Bel mij in december nog eens terug en dan ben ik helemaal gekomen. Nee hoor, het gaat wel. De adrenaline zakt uit mijn lijf. En ik kijk met een warm gevoel terug op een fantastisch weekend. Dus,
0: dat snap ik.
3: Ja,
0: want voor wie dat niet weet, jij programmeert natuurlijk Pukkelpop. We hebben het hier deze week al vaak over het festival gehad en hoe goed het was. Jij bent daar natuurlijk deels voor verantwoordelijk. Vertel eens, hoe kijk jij terug? Je zegt met een warm gevoel, maar je hebt natuurlijk heel veel gezien, denk ik, hè?
3: Ik heb heel te weinig gezien, denk ik, altijd achteraf. En dat is ook wel zo. Maar ik heb toch ook wel gelukkig, door het mooie weer en door de goede energie op de wei, hadden we ook minder incidenten, minder dingen achterin. Violet Grohl bleef misschien wel achter. Maar voor de rest hadden we echt weinig annulaties. En had ik dus ook minder problemen om op te lossen. En heb ik ook veel kunnen gaan kijken. En ik heb heel veel goede shows gezien. En een heel fijn publiek dat heel veel energie teruggaf aan de bands die energie gaven. Ik denk maar aan een Geese, of ik denk zelfs aan Youngblood, of aan een Florence, of zelfs Get Down Services, de kleine nieuwe bandjes. Gurriers, niet te vergeten, een band die je echt in de gaten moet houden. Die hebben de club afgebroken en die hebben we dan terug snel opgebouwd voor de volgende band. Nee, het was echt wel een heel fijn om de energie van de jongen, maar ook alle generaties. Het is heel fijn ook om, ook, ik blijf maar heel fijn zeggen, maar het is gewoon tof om te zien hoe verschillende generaties van dezelfde dingen genieten op een festival als Pukkelpop. En met The Future Is Yours, dat was een beetje onze slogan dit jaar op Pukkelpop, hebben we een beetje gezegd tegen de mensen van: kijk, de energie die je hier hebt, neem die mee naar huis en maak iets van jouw leven, maar ook van anderen. Zorg ervoor dat deze wereld, en het klinkt heel hippie, maar het is wel echt gemeend, dat deze wereld niet naar de kloten gaat. En dat is heel pijn ontvangen door de mensen. En ik hoop dat het ook... Ik bedoel dat we dat kunnen uitstralen.
0: Ja,
3: een beetje nazinderd. En uiteraard was er het supergoeie weer. Ze hadden ons heel veel regen voorspeld. Die krijgen we vandaag, denk ik, allemaal. maar dus ook dat was zo'n heel, heel mooi weekend.
0: Apple.
3: Om op terug te kijken.
0: Mm-hmm. Die mainstage, die is een beetje veranderd, hè? Of dat gevoel had ik toch. Want er was een band waarbij ik dacht, dit heb ik nog nooit zo gezien. En ik denk dat jij die ook heel goed vond.
3: Ja, klopt. We hadden een heel grote investering in de mainstage gedaan. Waarbij eigenlijk vroeger vond ik dat eigenlijk... Ik ga niet zeggen dat het een gedrocht is, zo'n mainstage. Maar het is toch maar gewoon een vierkante blok met twee schermpjes links en rechts. Een schermpje van achter. We hadden die bijna volledig ingepakt met een soort videowall. Waarbij je eigenlijk van de constructie zelf niks zag. Maar dat een heel mooi één geheel was. Met daarin groot ons logo boven. En een band die echt voor het eerst dat weekend echt begreep wat je daar allemaal mee kon doen, was natuurlijk onze lievelingsband van het moment, Turnstile. Die ook een fantastische spot hadden gekregen net voor de headliner Youngblood. Net nadat Major Lazer de wei had afgebroken. Yeah. Een heel fijne spot. En ja, zij gebruikten die schermen echt om ook niet alleen hen zelf, maar ook het publiek te laten shinen. En om moshpits van bovenaf te filmen. Een soort energie mee te geven. En ook te laten zien van: kijk, wij zijn niet zo de belangrijkste hier op aarde. Jullie zijn dat even belangrijk en jullie maken mee de show. En ze pikten daar echt heel emotionele momenten uit voor mensen die elkaar vastpakten. Ik zag op een bepaald moment gewoon iemand die gefilmd werd die maar één schoen meer had. Waar je ook kon zeggen van: kijk, dit is gewoon een super show geweest. En die show was een super show. Het was bijna een ritueel, moet ik zeggen. Ik heb er echt naar staan kijken en ik voelde me even helemaal niet op Pukkelpop op een of andere manier.
0: Nee, ja.
3: Ik voelde me helemaal in de zone. Met zoveel energie, met harde gitaren, maar even goed ambient stukken.
0: Ja.
3: En ongelooflijk fijn optreden. Waarbij de band ook een beetje diezelfde boodschap, die positieve boodschap, uiteraard met te zeggen van: I care, be kind. In plaats van al die harde bands die zeggen: fuck you, I won't do what you tell me. Wat ook cool is, of anarchie is ook cool, maar dit is toch een andere vibe om ermee om te gaan. En Turnstile is Turnstile Love Connection, zeggen ze zelf. Dus het zijn een soort hardcore hippies, maar I love them.
0: Ik stond daar ergens van achter. Ik moet eerlijk zeggen, ik was nog een beetje aan het bekomen van, ik denk, Gies, daar vlak voor.
3: Gies, okay.
0: Ja, ik was in een soort van trance, dus ik had zo zelf niet iets van, ik ga die moshpit in. Maar ik kon die inderdaad wel zien, ook van achter. Ik heb heel die show eigenlijk echt toch kunnen meemaken dankzij die nieuwe mainstage. Dus proficiat daarmee. Ik stel voor, the future is yours, the future is ours. Laten we die I Care van Turnstile nog maar eens draaien, Apple.
3: Heel graag.
0: Oké. Rust nog een beetje uit en met diezelfde vibe dan 2027. Hè? Is dat nu afgesproken?
3: Dat gaan we zeker doen, ja.
0: Oké, fijne vrijdag. Salut.
3: Dag Annelies. Music Matters.

0: Man, zo schoon. Turnstile, I Care, helemaal live. Van Pukkelpop gaan we terug naar Werchter, naar zondag 5 juli. Toen stond daar ene Robert Smith op de mainstage.
1: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen. Voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna.

0: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag Annelien Korevits, Alex Agnew en Tom Bonen. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
1: VTM, kleurt je dag.
2: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
3: Eindig de festivalzomer in stijl met Triggerfinger, Case Choice, De Mens, Daan en vele anderen. Eén podium, één festival. Zes dagen. Curiosity Festival van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiosityfestival.be.
4: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
5: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan min 50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
6: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
8: Lotto is op zoek naar een maag.
9: Een maag?
8: Met een baksteen erin.
9: Ah, zo.
8: Om je droomwoning te bouwen.
9: Ik zie graag een strakke vermette.
8: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
9: Hoe dan?
10: C'est si bon.
8: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
11: Live Music Matters. De zomer van Willy.
12: We have time for one last song.

En dat applaus, dat blijft zo maar doorgaan. Hoe zalig. Oh, ik voel het overal. Annick ook, die stuurt Annelies de rillingen. Die lopen over mijn lijf. Zo goed, Marielle ook. The Cure was top. Er zijn mensen gaan kijken op Pinkpop, op Rock Werchter. En wellicht ook nog nu zondag 30 augustus op Rock en Seine. En van The Cure naar Stijn Meuris. Dat is eigenlijk maar een kleine stap. Straks om 17:15 dan bel ik Stijn over zijn hoogtepunt van de zomer. En dat was dus blijkbaar niet The Cure. Want die hebben we net al gehad. Misschien wel Monza op Werchter. Dit is Van Goplos.

0: dit meezingen, zowel met de Atomic Orchestra op Pukkelpop als op Rock Werchter, was magistraal goed. Van Godlos, van Monza en van de enige collega naar de andere.
1: De zomer van Willy.
2: Live music.
0: Goedenavond, Thomas de Soete.
3: Goedenavond, dag Annelies.
0: We zijn nu 5 dagen na Pukkelpop. Ben jij al een klein beetje bekomen?
3: Ja, eigenlijk wel. Ik heb een ochtend mogen doen, dat is altijd verkwikkend. En het gaat veel beter.
0: Ik vond dat heel dapper.
3: Ja, nee. Ça va, helemaal prima. Ik heb ook wel even vakantie gehad. Het zou jammer zijn, mocht nu al het vet van de soep zijn.
0: Heb jij nog andere dingen gedaan dan Pukkelpop? Ben je nog naar andere concerten geweest deze zomer?
3: In alle eerlijkheid, niet. Echt waar.
0: Maar daar heb jij wel heel veel gezien, hè?
3: Ik heb daar heel veel gezien. En dat is geruststellend dan, want daar maak ik het dan mee goed. Ja, ik vond het een heel mooie Pukkelpop. Ik vond het echt fantastisch. Dus ik vond het ook moeilijk om te kiezen wat dan echt het grootste hoogtepunt is. Ik was om te beginnen ongelooflijk onder de indruk van Sela Soo. Die mocht ik aankondigen in de Marquee. Het was heel lang geleden dat ik hem aan het werk had gezien. Ik weet wel dat hij fantastisch kan zingen en een straffe zangeres en muzikanten is. Maar die speelde daar met de Galants, dus dat zijn Stefan, de drummer, en zoon Elvin Galant.
0: Oké.
3: Twee top muzikanten. Er was ook nog een geweldig backingkoortje bij. En die hele show zat waanzinnig in elkaar. En dat was muzikaal van het allerstrafst dat ik in lange tijd heb gezien. Ik was daar enorm van geschrokken,
0: want ik ben
3: niet het type dat de hele tijd naar Sela Soo luistert. Maar ik dacht van, ik wil het wel eens zien. En ik ben van begin tot einde vastgenageld aan de planken blijven staan van, wat is dit? Hoe goed is dit?
0: Ik ben jou daarna tegengekomen.
3: Ja?
0: Net na dat concert. En jouw vriendin Tine had echt vochtige ogen. Die zei echt,
3: ik heb
0: geweend. En jij zei ook dat je echt ontroerd was.
3: Ik was echt ontroerd. Het was ook, die ganse choreo zat fantastisch. Die samenzang. Ja, Sela Soo kan waanzinnig zingen, dat wisten we al. Maar die is echt, die is tot op een niveau geraakt, wat eigenlijk echt indrukwekkend is. Vond dat heel
0: straf. Maar dus, Sela Soo had jouw hoogtepunt kunnen zijn.
3: Had kunnen zijn. Evie de Visser ook. Ik vind ook dat hij ongelooflijke stappen heeft gezet. Ik ben altijd fan geweest van die songs en ik vind dat een fantastisch fijne vrouw ook. Maar nu, die show was af. Was echt
0: niet
3: af.
0: Het
3: zag er visueel ook heel sterk uit. Dan die dansers erbij. Onze Elmo, de zapper.
0: Ja, ik vond dat heel cool eigenlijk. Ja.
3: Ja.
0: Ja, ze had een oproep gedaan voor alle duidelijkheid van wie wil er met mij vlammen dansen op het podium in de Marquee. En hij had gewoon zijn kans gewacht. Ik was echt stuk jaloers.
3: Ja, het zag er goed uit. En die is ook... Dat klinkt ongelooflijk. Dat klinkt ongelooflijk, die show. Dat is echt van een gigantisch niveau geworden. Ze heeft er bijna elk jaar gestaan. Dat scheelt niet veel. En je merkt zo per jaar, en dit was echt de apotheose van amai. Knap, echt heel knap.
0: Thomas, één hoogtepunt zeg ik dan. Hè?
3: Ja,
0: we zitten al aan twee.
3: Ja, ik kan nog even doorgaan, maar laten we dan gewoon kort op de bal. Pas op, Tyler Balkane vond ik ook heel leuk in de lift.
0: Maar en de Hives ook nog zeker.
3: De Hives vond ik leuk om nog eens terug te zien. Maar met de Hives weet je wat je krijgt. Dat is gewoon grappig en feest. Maar gloednieuw in de club stond hij. Doet er niet toe. Na Fontaine's DC, na Idols en alles wat uit Ierland komt. Dat is je kan er niet omheen. Is er een nieuwe band die ik daar heb leren kennen. En die heet Couriers. En dat is echt ook ongelooflijk vet. En je voelt op alle mogelijke manieren. In Ierland gaan ze op een heel zorgzame manier om. Met kunstenaars, muzikanten. Die hebben echt een cultuurbeleid waar ze echt mee uitpakken en trots op zijn. En echt een investeren in bange tijden. Waar dat heel vaak net daarin geknipt wordt. Want ja, cultuur, dat leuk. Maar die zijn daar nu de vruchten van aan het plukken. Aan een rotvaart. En het zijn allemaal QV's aan het worden. En er is een nieuwe bij, die heet Couriers. En dat is echt ook fantastisch. Dus ik kies vandaag als hoogtepunt Couriers.
0: Oké, wat mag ik draaien?
3: Kies maar. Nobody's coming to save you.
0: Oké, gaan we doen. Merci, Thomas.
3: Graag gedaan.

0: Het beste voor Thomas de Soete deze zomer. Gurriers and Nobody's Coming to Save You. Op Pukkelpop, weet je wie ook op Pukkelpop stond? Onze Jasper van Staalhart en van Ronker. Heel veel mensen vinden dat fantastisch. Wel, ik ga eens bellen zo meteen met Jasper om te vragen wat hij geweldig vond deze zomer.
1: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Het nieuwe schooljaar begint!
6: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
7: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
5: Oh my.
7: Lidl, dat kan tellen.
8: Live music matters.
9: This is the one of Unreleased.

Damon Albarn stond dit jaar met zijn rode muts en grote smile op Rock Werchter. En dit was een heel fijn momentje. Zo richting het einde van de show, Dirty Harry. En van Werchter gaan wij weer naar Pukkelpop. En wel naar de zondag van Pukkelpop. Was weer een show waar ik mij keihard voor moest haasten. Dat was die van collega Jasper de Petter. Jasper die speelde op de Backyard met Ronker. We wilden daar natuurlijk als wheelies allemaal bij zijn, maar ik had mij een klein beetje over slapen. Maar het hoogtepunt van de show heb ik wel gezien, want wat heeft Ronker daar gedaan? Samen met Mathieu Terrein van Bazaar goud gespeeld. En dat klonk zo.

0: een hele goede avond.
1: Goeie avond.
0: Als je dat zelf zo terug hoort, wat denk je dan?
1: Goh, ik vond dat nog allemaal een rollercoaster. Dat is allemaal heel snel gegaan. We waren daar om 10 uur. Ik was eigenlijk nog niet goed wakker.
0: Jij maar, ook niet, oké. Okay.
1: Leuk om terug te horen.
0: Vanwaar dat idee om Mathieu er even bij te halen op Pukkelpop?
1: Goh, we spelen al lang met zo'n idee van heel veel features te doen. En zeker in de zomer. We hebben wat mensen binnen het genre over de vloer gehad. Ik denk dan aan het is de man van Steak of zo. Maar wij zijn stiekem zo'n beetje een buiten de lijntjes kleurers. Ja. Dus ja, dat was ideaal om Mathieu erbij te halen. Die was daar toch al.
0: Ja, ik vond het wel een mooie combo eigenlijk. Ik vond het vooral ook heel mooi dat jullie op een bepaald moment... Jij was dan zo aan het grunten, of hoe heet dat? En dan Mathieu is gewoon aan het zingen, maar jullie knuffelden ook. Topmoment.
1: Ja. Ik zeg het enige dat nadelig was, is dat Mathieu zijn baard er nog stond. Want we hebben zo'n geen baardplossie op het podium. Maar voor de rest mag die eigenlijk altijd wel meekomen, zelfs als die roept.
0: Ah ja, oké. Zeg, wat ik ook gezien heb deze zomer, is dat Ronker en vooral jij dan als frontman graag nog alles ergens inklimt. Nu, op Pukkelpop vond ik het braaf. Het was gewoon in een mast. Maar op Rockherk ben je echt boksen en flightcases en ik weet niet wat maar op het podium beginnen slepen. En dan ben je daarop geklommen. Dat is een ding, hè, bij Ronker?
1: Je moet nu ook wel weten, Annelies, ik heb gigantisch veel hoogtevrees.
0: Dat
1: is geen sinecure voor mij. Ja, nee. Ik heb altijd heel graag geklommen, vooral gebolderd en zo. En aangezien dat ik die hobby niet echt kan verder zetten, dan denk ik van ik moet dat combineren met wat ik doe met muziek. En eigenlijk lukt dat wel goed. Op dat vlak is het een hele leuke zomer geweest. Ik ben echt hoog geklommen. Ik denk dat ik, zeker op Boomtown bijvoorbeeld in Gent, ben ik echt heel, heel hoog geklommen. Maar op Pukkelpop hadden we de Mathieu-verrassing en die bom al. Dus dan dacht ik van misschien moeten we niet te hoog klimmen vandaag. Want de echte climax komt nog.
0: Zeg, en is er ook wel eens iets misgegaan met dat klimmen eigenlijk?
1: Ik heb al veel vastgezeten. Mijn kabel lag iets aan de verkeerde kant van het podium. Dus dan moest ik eigenlijk echt zo die micro over de trussen smijten. En dan moest ik nog een heel nummer eigenlijk doorzingen. Met een kabel die uit het nok van het podium kwam. Dus dat zijn wel zo van die Spinal Tap stoten, hè, dat je soms eens voor hebt.
0: Ja, en vinden alle techniekers het leuk als je dat doet? Want ik kan me wel voorstellen dat de veiligheid van de artiest misschien ook belangrijk is.
1: Ja. We speelden 2 weken geleden in Engeland. Dat was een festival, Art Tangent, een groot metal festival in de UK. En ik heb daar al heel mijn leven naar uitgekeken om dat te spelen. Dus ik dacht, ik heb hier iets te bewijzen. Ik klim echt in de nok van het dak. En krijg ineens mijn in-ear monitor, de geluidsman, en die zegt van, je moet nu direct naar beneden komen of we trekken de PA uit. Dus ja, dan staat het daar zo wel als een stout schoolkind. Zo van, oh nee.
0: Shit, ik moet naar beneden.
1: Ja, echt, krijg onder mijn voeten op de plek waar ik het liefst wil zijn. Oh.
0: Zeg Jasper, ik vond het fantastisch. Die 2 shows van Ronker die ik gezien heb, echt. En heel veel Willys laten het ook weten. Gert zegt nog, Ronker, de groep die met het meest plezier op het podium staat. Lang leven de snorren. Maar jij hebt zelf ook wel wat bands gezien. Wat is jouw muzikaal hoogtepunt van de zomer?
1: Ik heb er hier al heel veel zien voorbij komen. Ik ben ook naar The Cure geweest, dat was fantastisch. Ik heb heel toffe dingen op Kraspop gezien. Het was de zomer waar de hardcore kwam te headline. Ik denk aan Nocluse en Turnstile. Maar voor mij de absolute winnaar was Iron Maiden. Super classic op Live is Live. Ik was daar met mijn beste jeugdvriend. En wij hebben ons daar 2,5 uur lang echt geamuseerd. Zoals dat wij weer 14 jaar waren. Dat was echt magisch. Die show pakken ze mij niet meer af. En ik vond het heel fantastisch, omdat ze enkel van hun eerste 6 platen speelden. Dat zijn allemaal classics. Iedereen zo'n woord voor woord mee. Of dat je nu de eerste keer Iron Maiden zag, of voor de 50ste keer Iron Maiden. Dat was voor mij een vrees full circle moment. Dus dat vond ik wel. Ik ben dat dierbaar.
0: Blij omdat je het gezien hebt, ik snap het.

0: Iron Maiden, Wim was er ook bij op Live is Live. Die beaamt Annelies. Ga kijken volgende keer. Gat in uw cultuur als je die nooit gezien hebt. Zometeen draai ik een band die op de eerste dag van Rock Werchter al heel vroeg op de dag een feestje wist te bouwen. Ik heb dat gezien met twee Engelsmannen die heel vriendelijk hun pitcher bier met mij wilden delen. Thanks guys.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
2: Ah ja?
1: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
2: Hé, maar die lust die kooks, hè?
1: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
4: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 6 uur.
7: Goedenavond. Net niet voor Wout van Aert in de zevende rit in de Ronde van Spanje. Van Aert werd derde op de slotklim na een erg sterke etappe. De Noor-Andreas Legnesund was uiteindelijk de beste nadat hij de hele dag in de aanval reed. Zijn Noorse ploegmaat Tobias Haaland Johannessen werd tweede. Enige troostprijs voor Van Aert, hij pakt wel de groene trui als leider in het puntenklassement. De federale regering overweegt om extra militairen naar Brussel te sturen. Aanleiding is het drugsgeweld dat daar opnieuw in alle hevigheid oplaait. In één jaar tijd waren er 150 schietpartijen en 22 ontploffingen. Drugsbendes schakelen ook al maar vaker mensen zonder papieren in. Dat zei de Brusselse procureur Julien Wanil op een persconferentie.
8: Ik vind het onvoorstelbaar dat de politie in Brussel 7000 mensen zonder verblijfsvergunning aanhoudt en dat meer dan 90% door de DVZ, dienst van vreemdelinge zaken, weer wordt vrijgelaten. Dat is ronduit een schande en het toont de zwakte van de staat aan.
7: In Brussel patrouilleren al militairen aan treinen en metrostations, maar bevoegd minister Quintin wil hen nu ook inzetten op criminele hotspots. In Sint-Truiden in Limburg zijn 3 mensen gewond geraakt bij een overval op een frituur, dat bevestigt het parket. 3 overvallers drongen met wapens de frituur binnen. 3 mensen kregen klappen. Ze zijn na de overval naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. De overvallers gingen er met de kluis vandoor. Ze zijn nog altijd niet gevat. Het onderzoek loopt. We hebben op vakantie meer gezondheidsproblemen gehad dan de afgelopen zomers. Dat blijkt uit analyses van reisbijstandsorganisaties Touring en Europe Assistance. Het komt natuurlijk door de extreme hitte. Zo waren er veel gevallen van maag- en darmproblemen en ook uitdroging. Verder was er ook een stijging van het aantal interventies bij autopech of technische problemen. Dat aantal lag bijna een kwart hoger dan vorig jaar. In Noorwegen legt de nieuwe koning Haakon dinsdag de eed af. Hij volgt zijn vader op, koning Harald, die stierf vanmorgen. Hij was 89. Intussen hebben onze koning Filip en koningin Mathilde hun steun betuigd, vertelt royalty-expert Wim de Handschutter.
9: Het Noorse koningshuis is het koningshuis waar het Belgisch het dichtstbij staat, samen met Luxemburg. Albert was een neef van koning Harald. Dat betekent ook dat Haakon en Filip, dat die achterneven zijn. Mm-hmm. Filip heeft trouwens samen met koningin Mathilde een persmededeling uitgestuurd om te zeggen dat hij Harald waardeerde voor zijn humor, menselijkheid en oprechtheid. Dus die banden tussen beide koninklijke families zijn heel nauw.
7: In Noorwegen is een periode van nationale rouw afgekondigd. Die duurt tot en met de dag van de uitvaart. Wanneer die is, is nog niet duidelijk. Vanavond en vannacht lokaal kans op regen, minimaal rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag regen, maximaal tot 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.
5: Live music matters.
3: De zomer van Willy. Annelies Orie.

0: Friends Are Falling In Love van de Vaccines. Dat was dus een feestje in de zon op Rockwerchter.
1: De zomer van Willy.
2: Live music.
0: Maar Benjamin, jij hebt een geweldig goede herinnering aan de Lokerse feesten. En meer bepaald aan Lenny Kravitz, heb ik begrepen.
3: Hé, hey, dag Annelies. Ja, dat klopt. Inderdaad.
0: Ja, vertel eens, wat is er daar gebeurd? Want ik heb hier foto's gezien en zo. Kom, vertel maar.
3: Ja, mijn vrouw en ik zijn al heel lang fan van Lenny Kravitz. Mede ook door het feit dat we elkaar leren kennen hebben op een concert van Lenny 30 jaar geleden in Gent bij de Circus Tour. En we wouden met onze dochter ook eens aan een concert samengaan van Lenny. En ik had een speciaal t-shirt laten maken met de tekst My Mom and Dad met at the Lenny Concert. Daarmee naar de Lokerse feesten. En ja, we hebben ons geprobeerd strategisch op te stellen, want we weten natuurlijk dat Lenny op het einde van de concert telkens Let Love Rule speelt en dan het publiek inkomt. Dus we stonden op de tweede rij. De eerste rij was niet gelukt, we waren eerst te laat. Maar tijdens Let Love Rule, toen Lenny inderdaad wel degelijk het publiek inkwam, had hij mijn vrouw vriendelijk plaatsgemaakt voor onze dochter Nona. Omdat ze dat t-shirt aan had met My Mom and Dad Met, het Lenny Toy, yeah, met Let Love Rule Child. En we hadden dan het geluk dat Lenny ook vlak voor haar passeerde. Hij is dan blijven staan, heeft gedurende 4-5 seconden naar haar t-shirt gekeken met een hele brede glimlach. En we hadden ook niet toevallig een zwarte vinster bij. En hij heeft dat t-shirt getekend en haar een hele dikke knuffel gegeven.
0: Maar qua festivalherinnering is dat wel echt extreem cool. Dus jij en je vrouw voor het eerst gekust ooit bij Lenny Kravitz zoveel jaar geleden. Dan de dochter mee. Hoe oud is ze?
3: Ze wordt 15 binnenkort.
0: Oh, en is ze zelf een beetje fan van Lenny Kravitz eigenlijk?
3: Ja, een tiener zit meer into Lana Del Rey en Olivia Rodrigo en zo. Maar we hebben haar intussen toch wel wat warm kunnen maken voor de muziek van Lenny. Nadat we haar toch al een paar keer hebben meegenomen naar concert.
0: Ja, ik vind het heel cool. Ik zie hier dus ook die foto van die gesigneerde t-shirt voor me. Bij My Mom and Dad met at a Lenny Concert. Met de handtekening erbij. Goed gedaan, Benjamin. Ik ga gewoon Let Love Rule nog eens draaien, hè, want daar is blijkbaar alles mee begonnen.
3: Daar zijn we al mee begonnen.
0: Allee, geniet vooral hard na. Is de vrouw in de buurt eigenlijk?
3: Ja, die is hier in de buurt.
0: Ah, oké. Okay. Geef ze maar een dikke kus, hè, want blijkbaar hebben jullie daar iets mee.
3: Absoluut, zal ik doen.
0: Oké, dag, dag Ben. Salut.
3: Dag Annelies. Bye.
1: De zomer van Willy. Annelies Orie.

vertellen. En ik snap natuurlijk, als je daar ooit je madame voor het eerst op hebt gekust, dat dat een hoogtepunt is. Zeker als Lenny, dan ook nog je dochter, die dan uit dat Let Love Rule huwelijk is gekomen, omhelst en haar t-shirt signeert. Heel schoon. Ook op de Lokerse feesten dit jaar trouwens, op de New Wave dag. Gary Newman, die hoort hier straks al om iets over vier. Maar ook deze band, The Human League. André, die was daarbij en hij vond dit nummer absoluut top. Voor hem hoort dit bij het beste van de zomer van

0: ondertussen zal Stijn Meuris wel opgewarmd zijn om straks ook nog iets te vertellen over zijn hoogtepunt van de zomer van 2026. Maar eerst gaan we nog eens naar Graspop en eigenlijk ook naar Yerra On Air, want daar speelde de volgende band.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
2: Ik kijk er naar uit. Not.
1: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
3: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
1: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
1: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast. App, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
4: Wiener Berger. Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Hè. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
5: Natuurlijk, Danne.
6: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
7: Wienerberger.
6: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
7: Bij Bricoplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
8: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
9: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
8: Hoe praat jij nu?
9: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. Sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
8: En vind je vrouw dat niet lastig?
9: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
10: Mobile Vikings.
8: Play it smart.
11: Krevel.
12: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
11: Krevel. Leef beter.
13: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
14: Dit is de zomer van Willy.
15: Life Music Matters.
16: Hoe gaat het leven laten lopen?

0: Pretty Fly for a White Guy. De live versie van The Offspring. Oh mannetjes, eigenlijk is dat toch altijd leuk. Nostalgie, gewoon keiluit meekwelen.
1: De zomer van Willy.
2: Live music.
0: En een hele goede avond, Stijn Meuris.
3: Hey, dag Annelies. Goedenavond.
0: Ik heb jou van de fiets gesleurd, begrijp ik.
3: Ja, niet echt letterlijk, maar toch, ik was aan het fietsen, dat mag, hè.
0: Dat mag?
3: Perfect weer om te fietsen, zo tussen zon en regen in, daar hou ik het meeste van.
0: Stijn,
3: dus voilà, ik sta nu in een park in Kuringen, waar het een beetje rustig is, minder lawaai.
0: Ik hoor bijna de vogels fluiten. Zeg Stijn, ja. Ik vermoed dat jij een mooie zomer hebt gehad, hè. Als ik zo kijk wat jij zelf allemaal gedaan hebt. Monza op Rock Werchter, dan met die Atomic Orchestra zowel een Noordkaap-nummer spelen als een nummer van Monza. Hoe heb je dat zelf allemaal beleefd?
3: Ja, hele fijne zomer. Zeker met de twee bands, hè, zowel Monza als Noordkaap. Monza was een keer of 8. Moet er nu nog 2 doen. En Noordkaap denk ik 13 of zo. En ja, heel fijn. En dan tussenin nog een aantal zeer goede festivals en bands zien optreden. Dus voilà, je hoort mij niet klagen. Ik heb een aantal heel goede dingen. Er zijn vaak dingen die mij opvielen deze zomer. Trouwens ook iets wat werkelijk niks met muziek te maken heeft, Annelies. Ik kwam erachter deze zomer dat werkelijk niemand... nee, ik ga het anders zeggen. Werkelijk iedereen heeft een tattoo op dit moment. Ja, dat is nu niet direct iets met
0: muziek
3: te maken.
0: Ik wou zeggen, ik heb er geen, maar ik heb eigenlijk ook geen. Maar ik heb u wel al heel lang.
3: Ik durf het niet te vragen aan u. Maar het is mij echt voor het eerst echt in stijgende mate opgevallen dat werkelijk iedereen met een sleeve rondloopt. En ik dus niet.
0: Ja, nee. En je hebt al plannen, of...
3: Nee, maar ik heb wel t-shirts met lange mouwen die daar een beetje op lijken. Dus wat dat betreft kan ik nog een paar jaar verder. Maar dat is gewoon een zijdelingse bemerking. En verder heb ik een aantal hele goede concerten gezien deze zomer.
0: Ja, mensen waren eigenlijk een beetje verrast dat jij niet met de Cure kwam. Want ja, ik heb de Cure daar straks gedraaid. En en Stijn kiest dat niet of zo. Want ja, je draait dat nu al.
3: Ik heb de Cure ook gezien op Werchter en dat was uiteraard weer fantastisch. Maar ik dacht, ik ga eens iets anders nemen. Trouwens, wat de oudjes betreft, was het een uitzonderlijk goede zomer, heb ik de indruk. De Cure dus, waar we het over hadden. Ja. Maar ook Nick Cave op Linkeroever vond ik heel erg sterk. Een paar hele goede bands gezien deze zomer, grote bands. David Byrne, fantastisch. Zoals altijd. Ja, zoals altijd.
0: Ik had dat nog nooit gezien, hè, Stijn. Het was een ervaring.
3: Een belevenis. Een absoluut levensbepalende ervaring. Maar ik ga dan toch kiezen, als ik het heb over het beste concert, toevallig nog maar vorig weekend, en dat was het Pukkelpop weekend uiteraard. Sterker nog, op de laatste avond, de zondagavond, in de club, Baxter Dury. Man die ik al langer volg, draai hem regelmatig in Mercy, ik ga dat blijven doen, vind ik heel erg sexy en dansbaar, is ook de zoon van Ian Dury, waar ik een grote fan van was. Daar voel je wel een heel klein beetje, vind ik, aan die muziek. Maar heel goed, heel scherp, heel Brits, beetje grappig. Teksten zijn heel goed, maar vooral dansbaar. En hij staat daar echt wel als een soort icoon. Iets wat onnozel en toch... gentleman-like, moet ik zeggen. Ja, ik ben grote fan van Baxter Dury. En dat was trouwens een heel vruchtbare laatste zondagavond van Pukkelpop. Want daarna zagen we in de lift dan ook nog eens totaal onverwacht Get Down Services. Een Brits duo waarvan ik denk, ja, die ga ik absoluut moeten draaien en in de mod gaan houden. Een soort Sleaford Mods, maar dan met veel humor. Twee mannen op een podium met een blote bierpens. Ja, dan ben ik al mee. Want dan denk ik, kijk, er is nog hoop. Maar ik ga toch gaan voor Baxter Dury. Ja.
0: Oké, ik ga dat eens draaien. Ik had dus blijkbaar een slecht moment gekozen om in de boiler room verzeild te geraken. Dat is me toch 1 keer gebeurd, deze Pukkelpop. Ik ging eigenlijk naar Somber, ik ging eigenlijk naar Baxter Dury, maar de rest wou niet, zo daar eigenlijk. Dus ik ben blij dat jij het naar voren schuift. Welk nummer mag ik draaien?
3: Ja. Heel goed. Een van de recentste singles, denk ik. Alberone. Dat klinkt als een gek Italiaans woord. Hele goede clip ook trouwens. Mensen moeten maar eens kijken op YouTube. Alberone. En ik heb me laten vertellen, het lijkt nog te kloppen ook. Het is een beetje een knipoog naar iets wat dommige Britse blonde dames die denken dat Alberone zo uitgesproken wordt. Maar dat is eigenlijk een keten van restaurants in Engeland. Een beetje te vergelijken met Hard Rock Café in Amerika. En die heette Alberone. Bar 1. Zo heet die keten.
0: Ah, ja. Dus,
3: maar bepaalde dames denken, ja, I want to meet you at Alberone.
0: Omdat
3: dat een beetje sexy Italiaans klinkt. Maar het is dus eigenlijk All Bar One op zijn Italiaans.
0: Okay.
3: Dit geheel terzijde, het is een lekker nummer.
0: Ik ga hem draaien. Volgende week dinsdag terug op de radio, Stijn.
3: Jawel, met Murrissy. Dat vanaf nu trouwens Murrissy and More heet.
0: Oké, we gaan luisteren dinsdag. Ik ben heel benieuwd naar die More. Een hele fijne vrijdagavond en een goed fietsen. Dag Stijn.
3: Dag, goed weekend.
0: Yo. Music matters.

Ja, Love, dit had ik dus moeten zien. Hè, op Pukkelpop. Baxter Jury en Al Baroni. Voor Stijn Meur is het beste dat hij deze zomer zag. En weet je wat ik stilaan in de mond begin te krijgen? Het is 5 over half 6, 6 over half 6, 6:30. We gaan tijd tekort komen om alle goede dingen die er deze zomer in ons land te vinden waren, te draaien. Oh, ik vind het zo erg. Nu al kijken wat wel nog, wat niet. Maar deze groep kwam deze zomer 3 keer naar ons land. Ze negeren is dus geen optie. Suikerhok, de Lokerse feesten. Ja, dat was fantastisch blijkbaar. Editor.

0: applaus. Daarnet al nu ook. Oh, gaan we dat nog eens overdoen op 19 februari in de AFAS Dome. Kobe, die is dus al 2 uur en 41 minuten aan het wachten tot ik zijn favoriete band draai. Hij is 14. Hij is dit jaar voor het eerst naar Werchter Parklife geweest. En wie was daar de headliner? Ja, Linkin Park natuurlijk. Die komt er zo meteen aan.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
5: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Live music matters. The summer van Willy.

0: The Emptiness Machine van Linkin Park, de favoriet van Kobe op A Park Life. Oh, het is bijna gedaan. Het is een kwartier. Ik vind het nu al erg.
1: De zomer van Willy. Live music.
0: Ja, ik vind dus van mezelf dat ik het deze zomer niet slecht heb gedaan qua festivals met Rock Werchter, Rock Herk en Pukkelpop. Maar tegen onze Lennart van Online kan eigenlijk niemand op. Want Lennart, hoeveel festivals heb jij gedaan?
2: 12. 12
0: hoeveel
2: festivals.
0: Hoeveel dagen ben je op een festival geweest?
2: 28 dagen.
3: Wel, van midden mei ongeveer, met Blue Spear was de eerste dan. Van Blue Spear tot nu 28 dagen, ja. En nu ben ik dood.
0: Nu is hij dood. Lennart, ja. Jouw hoogtepunt van al die festivals, daar ben ik naar op zoek. Je hebt natuurlijk heel veel bands en artiesten gezien door jouw lens. Ja. Wij hebben daar ook mogen van genieten op onze socials. Mm. Foto's van Lennart staan nog altijd online. Maar wat was muzikaal jouw hoogtepunt?
3: Goh, ik denk, ik ga er twee geven. Ene ga ik zeker geven, maar ik heb hem al juist gehoord. En dat was natuurlijk Nick Cave. Ja, ik ben al van, dat ik mij kan herinneren van eigenlijk van Nick Cave. Dat is iets wat dat is van nature wat gekomen. Ik denk dat ik tegen wat mijn 12e, 13e in de bibliotheek was van Maasmechelen,
0: echt?
3: Waar ik ben en dan lag een cd
0: dat
3: van Nick Cave.
0: Dat was wel echt niet iets wat ik als kindje van 12...
3: Ja, maar ook Rammstein en zo, dat deed ik ook. Hè.
0: Maar ook Nick Cave vind ik straf. Ja,
3: Nick Cave. Omdat dan nu, al die jaren later, dan waren we maar met 4 of 5 man, denk ik. Ik denk dat we met 4 man waren die het mochten. En ik was er dan bij. En ik mocht gaan fotograferen. En opeens sta ik half tussen zijn benen. Alleen dat al. En wie wil dat nu niet tussen de benen van de cave staan? Dat was magisch. En ik was ook heel blij met de foto's die ik heb kunnen maken toen. En dat is niet altijd dat ik echt denk van, oh, heerlijk. Maar toen had ik wel, en ik wist ongeveer wat ik wou, omdat ik weet, hij gaat altijd in het publiek gaan staan. En
0: hij
3: ik
0: laat zich zo'n soort van aanraken. Ah, hè? Hij wordt zo'n soort van piramide.
3: En ik wou zo wat één beeld dat hij tussen het volk lijkt de Messias staat. En dat is mij wel gelukt. En ik ben daar heel blij omdat me dat gelukt is. En dan 2 dagen later kreeg ik opeens een melding. Nick Cave heeft je vermeld in een verhaal. En ik zat in mijn zetel en ik kon wenen. Want ik denk, wat is dat hier nu over troep?
0: Lennart is normaal heel stoer.
3: Ja, ik ga elke dag naar de Basic Fit en zo. Pompen, al die chique dingen. Maar dat was wel echt stout. Dat was echt fijn. Dat ga ik niet vergeten. Dat is heel cool. Dat de Cave-foto's deel. En die heeft er niet één, die heeft er 2 gedeeld. Wat ik heel zot vond.
0: Maar ik heb Nick Cave al gedraaid, dus
3: we moeten
0: nog iets kiezen.
3: We zijn ook al een half uur ver, heb ik het gevoel.
0: Sarah Larsson, waarschijnlijk ook belangrijk.
3: Luister, Sarah Larsson op Pukkelpop, miljard. Iedereen die daar was, alle papa's en alle mama's, die gaan er hetzelfde zeggen. Holy shit. Ik stond daar in de fotopit met 20 andere mensen. Ik weet dat het is niks voor Willy, maar ik wou die foto's gewoon hebben, want je weet maar nooit.
0: Maar sorry, daar werd ook gecrowdsurfed. Dus
3: daar werd van alles gedaan.
0: We kunnen toch nog eens nadenken.
3: Maar dat was wel, en dat meen ik echt, normaal babbelen in de fotopit als we foto's aan pakken zijn. Dat is 3 nummers dat we er altijd mogen staan. Muisstil. Iedereen full focus op Sarah Larsson. En af en toe hoorde ik hier en daar zo's roepen. Miljaar.
0: Sexy.
3: Die is sexy. God damn it, die miljaar. Dat is echt, top.
0: Okay.
3: Ik zei het nog achteraf, ik weet ook niet wat hij gezongen heeft. Dat kan slager zijn, dat kan metal zijn, ik zou het niet weten. Maar man, knap.
0: Lennart, ik zou zo kunnen draaien, maar... Hè?
3: Doe maar. Doe dat 5 keer achter elkaar. Dan weet ik tenminste hoe dat ze klinkt. Ik heb nu al geen idee.
0: Je mag iets kiezen.
3: Ja. Ah, wel, dat was eigenlijk de show na Sarah Larsson op Pukkelpop. En dat was eigenlijk degene waar ik naar uitkijk, maar ook niet, want ik had hem al gezien in de AB, een eerste passage van Somber in de AB. Dat was in april, denk ik, dat hij speelde. En dat was heel slecht in de AB. Oei. Dat trok op niks. Dat was plat. Die kon niet zingen. Dat ging alle kanten. Dus ik dacht, wat gaat hij doen op het podium van Pukkelpop? Letterlijk een huge-ass podium op Pukkelpop. Voor 60.000 wilde fans. En die komt er dat podium op en dat was van moment 1 erop. Dat was af. Dat klopte. Dat was cool. Hij stond daar echt. Dat was veel minder stuntelig dan toen in een AB. Want toen is hij 27 keer zijn microfoon laten vallen en dan was hij in het roepen op whatever. En dat klopte niet. Nu klopte dat volledig. En dat was een rockshow. Iedereen werd zot. En dat vind ik cool. En wat ik vooral zag, en dat is iets wat ik altijd leuk vind om te zien op het podium, spelplezier. Die mannen hebben zoveel pret op dat podium. En een fotogenieke mens, dus voor mij was het ook heel leuk. Maar ik vond dat heel, heel cool. Dus Somber en dan zeker Come Closer, dat is een absolute wereldschijf voor mij.
0: Alright, ik ga die draaien. Lennart, dikke merci om voor ons 28.

0: iedereen is natuurlijk jaloers op onze Leonard en zijn 28 festivaldagen. Ik snap het, maar hij was echt wel bijna dood. Ik kan het bevestigen. Hey, en op de valreep heb ik ook nog een heel leuk berichtje binnengekregen van onze Sien Wijnands.
1: Hey Annelies, dankjewel om deze laatste vrijdagavond van de zomervakantie zo feestelijk af te sluiten hier bij Willy. En dan mag ik van jou ook nog eens mijn favoriet moment kiezen van de afgelopen maanden. Dikke merci. Ik ben 3 dagen op Festival Dranouter geweest. Ik heb natuurlijk ook zeer veel gezien in M. Leuven, zowel onze donderdagavondconcerten als die kleinere, intiemere sessies op ons terras. Sons was geweldig bij ons, maar dat weet iedereen ondertussen al. Op Dranouter heb ik genoten van Dress Like Boys, van mijn favoriete Nederlandstalige artiest Fulco, van Monza. En dan terug bij ons op het terras was ik onder de indruk van onze belofte Nimbus Card. Ook geselecteerd trouwens voor Humo's Rock Rally. De nieuwe songs van Arend Delaby vond ik geweldig. Tje was heerlijk. En dan natuurlijk Raman. Misschien wel mijn favoriet van de zomer. Van hem wil ik heel graag Mantra horen. Dankjewel.

Raman, helemaal live op ons terras in Leuven deze zomer met Mantra. En dat was dus het beste dat Sien Wijnands de afgelopen maanden live zag. Help mij er alsjeblieft aan denken dat ik volgend jaar aan de baas vraag of we nog iets langer mogen doorgaan. Want met 3 uur komen we dus niet toe om alle goede dingen te draaien die zijn binnengekomen en die we deze zomer gezien hebben. Een van mijn topconcerten op Pukkelpop was er eentje in de Marquee. Ik heb niet meer zo heel veel tijd, want het nieuws moet beginnen. Dus ik dacht, ik pak het kortste nummer dat ze hebben. Iets waarmee jij het weekend echt kan inknallen. Ik wens je een geweldige vrijdagavond. Nou ja, dit zijn de Hives, hè.

0: kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be. Van Haren, Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
1: Hallo, Kevin hier van Prikkentik Kwaliedrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikkentik twee duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Met een Buzzypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt hem vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
3: Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 7 uur.
6: Goedenavond. Een gewelddadige overval op een frituur in Sint-Truiden in Limburg. Daarbij zijn 3 mensen gewond geraakt.

0: bewakingscamera's is te zien hoe drie overvallers de uitbaters en hun kinderen vasthouden. Drie mensen krijgen daarbij klappen en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De overvallers gingen met het kluiswand door en zijn nog altijd niet gevat. Opvallend, de frituur is ook nog maar 2 dagen open. Volgens de uitbater verwarren de daders hem met iemand anders. Parket onderzoekt de zaak. Amerikaanse toeristen gaven afgelopen zomer het meeste geld uit in ons land. Dat blijkt uit een analyse van Worldline dat het betalingsverkeer regelt. In totaal waren Amerikanen goed voor 1/4 van alle betalingen. Isabel Gerard van Worldline legt uit.
1: Als we dan de cijfers op een andere manier gaan bekijken, dan zie je dat hoewel de Amerikanen het meest spenderen, dus eigenlijk ook het vaakst hun betaalkaart trekken, dat zij per keer minder betalen. Dus gemiddeld betalen zij ongeveer €40. De echte grote besteders, dat zijn de Oostenrijkers, die geven gemiddeld €127 per keer uit.
0: Bijna de helft van alle bestedingen gaat naar shopping, zoals chocolade, souvenirs of kledij. In Nepal en Tibet is de dodentol na de zware overstromingen verder opgelopen tot 584, dat melden de Nepalese autoriteiten. In totaal zijn er ook nog eens meer dan 1900 mensen vermist, onder hen meer dan 600 toeristen, ook 3 Belgen. De reddingsoperaties zijn volop aan de gang. Net niet voor Wout van Aert in de 7e rit van de Ronde van Spanje. Van Aert werd 3e op de slotklim na een erg sterke etappe. De Noor-Andreas Leknessund was uiteindelijk de beste nadat hij de hele dag in de aanval reed. Van Aert reageerde ontgoocheld.
2: Misschien te laat eigenlijk dat ik besefte dat het er wel in zat. Zeker na de sprint zat ik echt op mijn limiet al op die voorlaatste klim. En dacht ik ook vooral om met een mooie voorsprong te beginnen zodat ik misschien top 5 nog kan rijden om nog zoveel mogelijk punten te halen. Dus het was een beetje stop en verbazing in de laatste klim die andere ook echt allemaal stuk zaten. Maar ik had misschien ook iets meer recht op die rit moeten durven richten.
0: Enige troostprijs voor Van Aert. Hij pakt wel de groene trui als leider in het puntenklassement. En op het WK hockey krijgt de woede van onze Belgische speelsters tegen de scheidsrechter nog een staartje. De Red Panthers verloren gisteren hun halve finale tegen Nederland met 1-0. In de slotminuten werd een doelpunt van ons land afgekeurd, tot frustratie en ongeloof van de speelsters, waarna ze boos werden op de scheidsrechter. Justine Rezier krijgt zo'n schorsing van 1 match en mist de finale voor de 3e plek. Alix Scherniers krijgt een waarschuwing. De Belgische Hockeyfederatie gaat wel nog in beroep. Vanavond en vannacht lokaal kans op regen met minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag regen, maxima tot 21 graden dan. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden. Music matters.

0: Pompidou.
1: Die zijn augustus, hè?
2: Ja, ja, dat weten we.
1: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
0: Ja, ja, dat weten we.
1: En om ons huisje wat op te frissen.
2: Ja, ja, schilderen en zo.
1: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
0: Wat blieft,
3: dat wisten we niet.
1: Dat weet het nu.
3: Naar Gamma.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
6: Oh, het is weer zover.
7: Alex?
6: Terug naar die lange meetings.
7: Je staat op mute, Alex.
6: Terug naar die eindeloze lessen.
8: Aandacht alsjeblieft.
6: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
9: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
10: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
11: Immoscoop, man!
12: Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
10: Nee.
12: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
10: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
12: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
10: Ja, dat is wat ik dacht
13: je
10: eigenlijk,
13: ja. Droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
14: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
11: Immoscoop, man!
6: Wat was dat?
15: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijze-app of op deleijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
6: Flashy.
15: Voorwaarden op deleijze.be/superplus. De Leijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leijze-winkels gewoon open.
6: Oh, ons cv-fotoboek is er.
16: Mag ik eens kijken?
6: Wauw. Weet je dit nog?
16: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
6: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn. Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
17: Wij zijn tevreden over uw werk.
6: Maar?
17: Nee, geen maar.
6: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen? Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
18: Wat? 150 baht?
6: Schattig, dat is 4 euro.
18: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
6: Shh, de heekheid vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
14: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
19: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
20: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor 149 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: Goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: IKEA-tip van de week.
2: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
1: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
5: Allee, zeg eens iets, Bruno.
6: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
7: Hoe zet ik dat op mute?
6: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
7: Bruno.
8: Mobile Vikings.
9: Van Haren, Van Haren.
10: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
9: Van Haren, Van Haren.
10: Omdat we van schoenen houden.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. In Brussel hield de politie een grote controleactie vanmiddag. Aanleiding waren de recente schietpartijen daar. Vermoedelijk ging het om drugsgeweld. Onder meer het politiecommissariaat in Anderlecht werd daarbij beschoten. Ook Defensie stond klaar om te helpen. Je hoort bevoegd minister Theo Franke.
3: Wij zijn gevorderd. Als Binnenlandse Zaken zegt dat het moet en ze vorderen er meer, en dan zullen we er ook meer leveren. Zo werkt het. Wij begeleiden. Wij zorgen ervoor dat de politie veilig kan controleren, patrouilleren, identiteitscontroles kan doen en eventueel kan fouilleren of andere dingen die nodig zijn. Als er actief iets gebeurt en een politieman wordt gestoken, wordt aangevallen, dan zullen wij altijd onze mensen helpen, altijd.
2: Zo'n 550 mensen namen aan de actie deel, bijna 450 politieagenten en 70 militairen. Amerikaanse toeristen gaven afgelopen zomer het meeste geld uit in ons land. Dat blijkt uit een analyse van Worldline dat het betalingsverkeer regelt. In totaal waren Amerikanen goed voor een kwart van alle betalingen. Isabel Geraerts van Worldline legt uit.
4: Als we dan de cijfers op een andere manier gaan bekijken, dan zie je dat hoewel de Amerikanen het meest spenderen, dus ook het vaakst hun betaalkaart trekken, dat zij per keer minder betalen. Dus gemiddeld betalen zij ongeveer 40 euro. De echte grote besteders, dat zijn de Oostenrijkers, die geven gemiddeld 127 euro per keer uit.
2: Bijna de helft van alle bestedingen gaat naar shopping, zoals chocolade, souvenirs of kledij. En op het WK roeien in Amsterdam hebben onze landgenoten Thibaut Vivet en Aaron Andries brons gepakt op de dubbel 2. Dat is twee roeiers met ieder twee riemen. Ons land haalde vlak voor het einde Groot-Brittannië nog in. Het is de eerste keer dat een Belgisch duo in de dubbel 2 een WK-medaille pakt. Vanavond en vannacht lokaal kans op regen, minimaal rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag regen met maxima tot 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.
0: Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. In Brussel hield de politie een grote controleactie vanmiddag. Aanleiding waren de recente schietpartijen daar. Vermoedelijk ging het om drugsgeweld. Onder meer het politiecommissariaat in Anderlecht werd daarbij beschoten. Ook Defensie stond klaar om te helpen. Je hoort bevoegd minister Theo Franke.
3: Wij zijn gevorderd. Als Binnenlandse Zaken zegt dat het moet en ze vorderen er meer, en dan zullen we er ook meer leveren. Zo werkt het. Wij begeleiden. Wij zorgen ervoor dat de politie veilig kan controleren, patrouilleren, identiteitscontroles kan doen en eventueel kan fouilleren of andere dingen die nodig zijn. Als er actief iets gebeurt en een politieman wordt gestoken, wordt aangevallen, dan zullen wij

0: altijd onze mensen helpen. Altijd.
1: Zo'n 550 mensen namen aan de actie deel. Bijna 450 politieagenten en 70 militairen. Op het WK hockey is onze nationale mannenploeg zevende geworden. De Red Lions versloegen India na shootouts. Roman Duvekot scoorde het beslissende doelpunt. Na het einde van het vierde kwart stond het 3-3. Morgenmiddag om 1 uur spelen onze hockeyvrouwen hun match voor brons tegen Australië. En op het WK roeien in Amsterdam hebben onze landgenoten Thibaut Vivet en Aaron Andries brons gepakt op de dubbel 2. Dus twee roeiers met ieder twee riemen. Ons land haalde vlak voor het einde Groot-Brittannië nog in. Het is de eerste keer dat een Belgisch duo in de dubbel 2 een WK-medaille pakt. Vanavond en vannacht lokaal kans op regen, minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag regen, maxima tot 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
2: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy. Willy.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. De helft van de Vlamingen komt niet of amper rond met zijn loon. 1 op de 3 komt zelfs in de problemen bij een factuur van 500 euro. Dat blijkt uit de grote geldenquête bij de Stem van Vlaanderen, een onderzoek van HLN en VTM Nieuws. Geldexpert Chris Sugira.
3: Er zijn verschillende factoren, maar één van de basisfactoren is dat de behoefte die iedereen nodig heeft, dus de basisbehoefte, denk maar aan huur, energie, kleren en zo verder, dat die gestegen zijn. En daarnaast zijn er ook de geopolitieke factoren, ja, die zorgen voor onrust bij de mensen. Er is oorlog in Iran. En onze overheid moet ook extra geld gaan zoeken voor de begroting.
2: Opvallend, meer dan 1 op de 5 Vlamingen heeft zelfs minder dan 2000 euro op zijn rekening staan. De grote bosbrand in Fontainebleau in de buurt van Parijs in Frankrijk is geblust. Dat hebben de brandweer en de autoriteiten daar gezegd. De brand brak begin juli uit. Meer dan 2000 hectare natuur werd verwoest. Het bos in Fontainebleau staat ook op de UNESCO-lijst voor beschermde natuurgebieden. Elk jaar trekt het zo'n 15 miljoen bezoekers. Op het WK hockey is onze nationale mannenploeg 7e geworden. De Red Lions versloegen India na shootouts. Roman Duvekot scoorde het beslissende doelpunt. Na het einde van het 4e kwart stond het 3-3. Morgenmiddag om 1 uur spelen onze hockeyvrouwen hun match voor brons tegen Australië. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen kan je vanavond en morgen nog terecht voor de Nacht van de Vleermuis. Dat is een initiatief van onder meer Natuurpunt. Je kan wandelingen maken of lezingen volgen, want de vleermuis moet beter beschermd worden, zegt Nathalie Sterks van Natuurpunt.
4: In Vlaanderen leven 18 soorten vleermuizen en 10 daarvan zijn bedreigd. En dat komt onder andere door de toenemende lichtvervuiling. Het zijn nachtdieren, ze jagen in het donker en het licht verstoort dan hun vliegroutes. Maar dat is ook het verdwijnen van natuur en het aantal insecten dat sterk gedaald is, want een vleermuis eet per nacht een paar honderd muggen en ze helpt ons ook in de strijd tegen ziektes en plagen.
2: Vannacht lokaal kans op regen met minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag regen, maximaal tot 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.
1: Music Matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. De helft van de Vlamingen komt niet of amper rond met zijn loon. 1 op de 3 komt zelfs in de problemen bij een factuur van 500 euro. Dat blijkt uit de grote geldenquête bij de Stem van Vlaanderen. Een onderzoek van HLN en VTM Nieuws. Geldexpert Chris Sugira.
3: Er zijn verschillende factoren, maar één van de basisfactoren is dat de behoefte die iedereen nodig heeft, dus de basisbehoefte, denkbaar aan huur, energie, kleren en zo verder, dat die gestegen zijn. En daarnaast zijn er ook de geopolitieke factoren, ja. Die zorgen voor onrust bij de mensen. Er is oorlog in Iran. En onze overheid moet ook extra geld gaan zoeken voor de begroting.
2: Opvallend, meer dan 1 op de 5 Vlamingen heeft zelfs minder dan 2000 euro op zijn rekening staan. De grote bosbrand in Fontainebleau in de buurt van Parijs in Frankrijk is geblust. Dat hebben de brandweer en de autoriteiten daar gezegd. De brand brak begin juli uit. Meer dan 2000 hectare natuur werd verwoest. Het bos in Fontainebleau staat ook op de UNESCO-lijst voor beschermde natuurgebieden. Elk jaar trekt het zo'n 15 miljoen bezoekers. En in ons voetbal heeft Racing Genk makkelijk gewonnen van promovendus SK Beveren. Het werd 4-0. Genk stond voor de rust al 3-0 voor en breidde in de tweede helft de voorsprong nog verder uit. In de stand springt het naar een gedeelde derde plaats. Het heeft nu 7 punten. SK Beveren staat 11e met 3 punten. Vannacht lokaal kans op regen met minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag regen, maximaal tot 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
2: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. Het is opletten voor zware verkeershinder op de E19 richting Brussel. Zeker tijdens de start van het nieuwe schooljaar. Aanleiding zijn verschillende werken daar, vertelt Anton de Koster.
3: We zijn eigenlijk op het knooppunt in Machelen.